0: voor openlijk geweld tegen 6 personen en een ruit. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Nam Kee en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Pilhand. Van 1 tot met 4 augustus is er weer een kermis aan de Kerkstraat 24 in Boekel. De gemeente Boekel heeft hiervoor een vergunning verleend aan Kermis Smullen. De bezoekers kunnen zich tijdens deze 4 dagen verheugen op diverse attracties en activiteiten. De Baverdestraat in Nieshout ondergaat een hele ingrijpende verandering. 16 oude woningen zijn inmiddels al gesloopt en binnenkort zullen er nog meer gesloopt worden. Woningstichting Wocom bouwt hier nieuwe sociale huurwoningen en appartementen, aangevuld met koopwoningen. De woningen zijn niet alleen mooi, maar ze bieden ook koelte in de zomer en warmte in de winter. Bovendien hebben ze ook minder last van wateroverlast. Een grote kale vlakte is er nu zichtbaar, maar in het najaar zullen de bouwers starten. Volgens de planning krijgen de nieuwe bewoners de sleutels nog voor het einde van 2027. De Zuid-Willemsvaart is veel meer dan een vaarroute. Het rechte kanaal is oorspronkelijk bedoeld voor grote schepen die vrachten als kolen, veevoer en containers vervoeren. Dat klinkt misschien niet echt als een vakantieplaatje, maar toch kunnen mensen in datzelfde kanaal hun plezier vinden. Waar meterslange vrachtschepen door het water razen, schieten ook kleine plezierjachten tussen het grote geweld door. Er zitten vissers langs de kade om een dobber in de gaten te houden en menig senior fietst langs het water. En zo zie je, letterlijk bij Omroep Pilhand, deze week hoeveel plezier de Zuid-Willemsvaart in de buurt van Den Dungen brengt. Op 2 juli heeft de gemeente Boekel de verordening Werk, Participatie, Inkomen en Schuldhulp gemeente Boekel 2026 officieel aangenomen. En dat betekent dat er nieuwe belangrijke regels zijn voor werk, inkomen en schuldhulpverlening. De nieuwe verordening moet zorgen dat er 1 overzichtelijke en duidelijke set regels is voor inwoners die te maken hebben met werk, inkomen of schuldhulp. De nieuwe regeling vervangt alle oudere regelingen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppilrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

Beleef de hits. OSR 920. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Pilhand. Van 1 tot met 4 augustus is er weer een kermis aan de Kerkstraat 24 in Boekel. De gemeente Boekel heeft hiervoor een vergunning verleend aan Kermis Smullen. De bezoekers kunnen zich tijdens deze 4 dagen verheugen op diverse attracties en activiteiten. Een jonge man uit Mariahout stond met 3 vrienden voor de rechter in Den Bosch. En dat had alles te maken met het Scheid aan de Bazenfeest op 14 november 2022 in Deurne. Dit jaarlijkse feest ontaarde toen in massaal geweld. Rond cafetaria De Tweespan was er een vechtpartij waarbij meer dan 100 mensen betrokken waren. Getuigen spraken van een bloedende man onder een auto, iemand die door 5 andere mensen in elkaar werd geslagen en rondvliegende voorwerpen zoals schoenen en klompen. Ook sneuvelde er een ruit en een tafel werd opgetild om ermee te smijten. 4 mannen, waarvan dus 1 persoon uit Mariahout, moesten zich in de rechtbank in Den Bosch gaan verantwoorden voor openlijk geweld tegen 6 personen en een ruit. De Zuid-Willemsvaart is veel meer dan een vaarroute. Het rechte kanaal is oorspronkelijk bedoeld voor grote schepen die vrachten als kolen, veevoer en containers vervoeren. Dat klinkt misschien niet echt als een vakantieplaatje, maar toch kunnen mensen in datzelfde kanaal hun plezier vinden. Waar meterslange vrachtschepen door het water razen, schieten ook kleine plezierjachten tussen het grote geweld door. Er zitten vissers langs de kade om een dobber in de gaten te houden en menig senior fietst langs het water. En zo zie je, letterlijk bij Omroep Pilhand, deze week hoeveel plezier de Zuid-Willemsvaart in de buurt van Den Dungen brengt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppilrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Nam K en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Subertine van der Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Pilhand. Van 1 tot met 4 augustus is er weer een kermis aan de Kerkstraat 24 in Boekel. De gemeente Boekel heeft hiervoor een vergunning verleend aan Kermis Smullen. De bezoekers kunnen zich tijdens deze 4 dagen verheugen op diverse attracties en activiteiten. De warmte is lastig voor drinkwaterbedrijf Brabant Water. Er dreigt geen tekort aan drinkwater, maar het is wel een grote uitdaging om alle inwoners op drukke momenten van water te voorzien. Woordvoerder Pieter Hiemstra meldt dat afgelopen weekend nog code geel van kracht was. Ons drinkwater komt diep uit de grond en daar is er dus nog genoeg van. Maar de moeilijkheid zit nu in de distributie, vooral op momenten dat iedereen veel water verbruikt, zoals 's ochtends en 's avonds. Het netwerk van zo'n 20.000 kilometer aan leidingen in Brabant staat onder hoge druk en dat zorgt dus nu voor deze piekmomenten. De Zuid-Willemsvaart is veel meer dan een vaarroute. Het rechterkanaal is oorspronkelijk bedoeld voor grote schepen die vrachten als kolen, veevoer en containers vervoeren. Dat klinkt misschien niet echt als een vakantieplaatje, maar toch kunnen mensen in datzelfde kanaal hun plezier vinden. Waar meterslange vrachtschepen door het water razen, schieten ook kleine plezierjachten tussen het grote geweld door. Er zitten vissers langs de kade om een dobber in de gaten te houden en menig senior fietst langs het water. En zo zie je, letterlijk bij Omroep Pilhand, deze week hoeveel plezier de Zuid-Willemsvaart in de buurt van Den Dungen brengt. Op 2 juli heeft de gemeente Boekel de verordening Werk, Participatie, Inkomen en Schuldhulp gemeente Boekel 2026 officieel aangenomen. En dat betekent dat er nieuwe belangrijke regels zijn voor werk, inkomen en schuldhulpverlening. De nieuwe verordening moet zorgen dat er 1 overzichtelijke en duidelijke set regels is voor inwoners die te maken hebben met werk, inkomen of schuldhulp. De nieuwe regeling vervangt alle oudere regelingen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppilrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Victor Hark met het radionieuws op OSR 920. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vandaag een hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisatie weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er extra beveiliging komt. Vorige week stopten beide organisaties vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. De politie heeft afgelopen nacht meerdere aanhoudingen verricht in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen. Agenten voerden op verschillende plekken in de binnenstad invallen en doorzoekingen uit. Over het aantal verdachten en hun rol wil de politie voorlopig niets zeggen, omdat het onderzoek nog loopt. De opgepakte personen mogen voorlopig alleen contact hebben met hun advocaat. Er zouden op twee plaatsen in de hoofdstad ook panden van verdachten doorzocht zijn. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Er zijn na ruim een eeuw geen grenscontroles meer tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht kunnen reizigers zonder controle de grens oversteken. Dat is mogelijk door een akkoord tussen de Europese Unie, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, waardoor Gibraltar deel wordt van het Schengengebied. Alleen op de luchthaven en in de haven blijven er nog paspoortcontroles bestaan. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel van nog geen 7 vierkante kilometer. Spanje noemt het illegaal bezit. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Pilhand. De Zuid-Willemsvaart is veel meer dan een vaarroute. Het rechterkanaal is oorspronkelijk bedoeld voor grote schepen die vrachten als kolen, veevoer en containers vervoeren. Dat klinkt misschien niet echt als een vakantieplaatje, maar toch kunnen mensen in datzelfde kanaal hun plezier vinden. Waar meterslange vrachtschepen door het water razen, schieten ook kleine plezierjachten tussen het grote geweld door. Er zitten vissers langs de kade om een dobber in de gaten te houden en menig senior fietst langs het water. En zo zie je, letterlijk bij Omroep Pilhand, deze week hoeveel plezier de Zuid-Willemsvaart in de buurt van Den Dungen brengt. Een jonge man uit Mariahout stond met drie vrienden voor de rechter in Den Bosch. En dat had alles te maken met het Scheid aan de Bazenfeest op 14 november 2022 in Deurne. Dit jaarlijkse feest ontaarde toen in massaal geweld. Rond cafetaria De Tweespan was er een vechtpartij waarbij meer dan 100 mensen betrokken waren. Getuigen spraken van een bloedende man onder een auto, iemand die door vijf andere mensen in elkaar werd geslagen en rondvliegende voorwerpen zoals schoenen en klompen. Ook sneuvelde er een ruit en een tafel werd opgetild om ermee te smijten. Vier mannen, waarvan dus één persoon uit Mariahout, moesten zich in de rechtbank in Den Bosch gaan verantwoorden voor openlijk geweld tegen zes personen en een ruit. Van 1 tot met 4 augustus is er weer een kermis aan de Kerkstraat 24 in Boekel. De gemeente Boekel heeft hiervoor een vergunning verleend aan Kermis Smullen. De bezoekers kunnen zich tijdens deze vier dagen verheugen op diverse attracties en activiteiten. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppilrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.

0: Yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.
1: So sweet, so beautiful.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatte vandaag een hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisatie weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er extra beveiliging komt. Vorige week stopten beide organisaties vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. De politie heeft afgelopen nacht meerdere aanhoudingen verricht in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen. Agenten voerden op verschillende plekken in de binnenstad invallen en doorzoekingen uit. Over het aantal verdachten en hun rol wil de politie voorlopig niet zeggen, omdat het onderzoek nog loopt. De opgepakte personen mogen voorlopig alleen contact hebben met hun advocaat. Er zouden op twee plaatsen in de hoofdstad ook panden van verdachten doorzocht zijn. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Er zijn na ruim een eeuw geen grenscontroles meer tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht kunnen reizigers zonder controle de grens oversteken. Dat is mogelijk door een akkoord tussen de Europese Unie, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, waardoor Gibraltar deel wordt van het Schengengebied. Alleen op de luchthaven en in de haven blijven er nog paspoortcontroles bestaan. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel van nog geen 7 vierkante kilometer. Spanje noemt het illegaal bezit. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van der Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Pilhand. De Zuid-Willemsvaart is veel meer dan een vaarroute. Het rechterkanaal is oorspronkelijk bedoeld voor grote schepen die vrachten als kolen, veevoer en containers vervoeren. Dat klinkt misschien niet echt als een vakantieplaatje, maar toch kunnen mensen in datzelfde kanaal hun plezier vinden. Waar meterslange vrachtschepen door het water razen, schieten ook kleine plezierjachten tussen het grote geweld door. Er zitten vissers langs de kade om een dobber in de gaten te houden en menig senior fietst langs het water. En zo zie je, letterlijk, bij Omroep Pilhand deze week hoeveel plezier de Zuid-Willemsvaart in de buurt van Den Dungen brengt. Een jonge man uit Mariahout stond met drie vrienden voor de rechter in Den Bosch. En dat had alles te maken met het Scheid aan de Bazenfeest op 14 november 2022 in Deurne. Dit jaarlijkse feest ontaarde toen in massaal geweld. Rond cafetaria De Tweespan was er een vechtpartij waarbij meer dan 100 mensen betrokken waren. Getuigen spraken van een bloedende man onder een auto, iemand die door vijf andere mensen in elkaar werd geslagen en rondvliegende voorwerpen zoals schoenen en klompen. Ook sneuvelde er een ruit en een tafel werd opgetild om ermee te smijten. Vier mannen, waarvan dus één persoon uit Mariahout, moesten zich in de rechtbank in Den Bosch gaan verantwoorden voor openlijk geweld tegen zes personen en een ruit. Van 1 tot en met 4 augustus is er weer een kermis aan de Kerkstraat 24 in Boekel. De gemeente Boekel heeft hiervoor een vergunning verleend aan Kermis Smullen. De bezoekers kunnen zich tijdens deze vier dagen verheugen op diverse attracties en activiteiten. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppilrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
5: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Klaar wakker.

I Want You Back met de Jackson 5, de opener van Klaverwakker op woensdag 15 juli. Een bijzondere goedemorgen. Dit is OSR 920. Tot vannacht 12 uur is alles weer gepresenteerd. Vertellen wij je weer wat er voorbij komt. En natuurlijk is er ook het nieuws aan de regiobreak, maar dat is 24 uur per dag. Solveig je nu.

0: als je de gitaren hoort, dan weet je meteen welke band het is, hè? Inderdaad, een beetje kenner die weet het. Dit was Santana. Het weer dan van 20 jaar geleden. Het was toen grijs en mistig met een zwakke wind. De maximum temperatuur werd 19 graden, 's nachts 12. De wind kwam uit het westen en in de loop van de dag brak de zon door.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden.

Dit is Dikter Haak met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vandaag een hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisatie weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er extra beveiliging komt. De politie heeft afgelopen nacht meerdere aanhoudingen verricht in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Er zijn na ruim een eeuw geen grenscontroles meer tussen Gibraltar en Spanje. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

laten we het hopen. Hè. Can we still be friends? Een vraagteken of uitroepteken, zoals je wilt. Robert Palmer was dat hier op OSR. En dan het archiefnieuws van juli 1955. De eerste aflevering van het radioprogramma VPRO Vrijdag wordt uitgezonden. En een overstroming in de provincie Zeeland treft in 1986 verschillende dorpen. En een stroomstoring treft in 2006 een groot deel van de provincie Zuid-Holland. Wat een ellende. En dan de spotvraag van vandaag. Welke Nederlandse wielrenner won in juli 1996 een etappe in de Tour de France?

Dat was met de Fat Boys en Chubby Checker. Dan vandaag gingen de vloedjes van de vloer in klaar wakker. En dan nog de sportvraag van vandaag. Welke Nederlandse wielrenner won in juli 1996 een etappe in de Tour de France? De wielerwedstrijd in Frankrijk natuurlijk. Het was Erik Breukink. En dan weer muziek die in de jaren 90 vaak werd gedraaid. Begin daarvan van de jaren 90. 1994 ergens was het volgens mij. Uit mijn hoofd. Dance to Trance. Power of American Natives.

Rang Me In, Sam Fender en Olivia Dean. Aan het slot van het eerste gedeelte klaarwakker voor vandaag. Straks zijn we terug naar achten, zoals altijd, dat weet je. Voor de muziekfabriek, het tweede gedeelte van dit programma. En voor die tijd, muziek van de man die ook in de theaters rondtoert. Althans, de musical over deze man uiteraard, Rob de Nijs. Big Block.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Victor Hark met het radionieuws op OSR 920. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen, vooral in zeecontainers. Volgens de douane is de smokkel van tabaksproducten naast cannabis een vast verdienmodel van criminelen geworden. Dat zou vooral komen door de hoge accijns op tabaksproducten. Vorig jaar werden bijna 255 miljoen illegale sigaretten onderschept. De douane onderschepte in de eerste helft van het jaar ook ruim 19.000 kilo cocaïne en ongeveer 8.000 kilo cannabis, ook een stijging. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran in Bahrein faciliteiten van de Amerikaanse vijfde vloot bestookt. Het zou daarbij gaan om een militaire elite-eenheid, installaties voor bevelvoering en aansturing, brandstofvoorziening en Amerikaans militair materieel. De Iraanse aanval zou een reactie zijn op Amerikaanse activiteiten in de Indische Oceaan en pogingen van de Verenigde Staten om controle te krijgen over de Straat van Hormuz. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vandaag een hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisatie weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er extra beveiliging komt. Vorige week stopten beide organisaties vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Hubertine van der Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Pilhand. Van 1 tot met 4 augustus is er weer een kermis aan de Kerkstraat 24 in Boekel. De gemeente Boekel heeft hiervoor een vergunning verleend aan Kermis Smullen. De bezoekers kunnen zich tijdens deze 4 dagen verheugen op diverse attracties en activiteiten. Een jonge man uit Mariahout stond met 3 vrienden voor de rechter in Den Bosch. En dat had alles te maken met het Scheid aan de Bazenfeest op 14 november 2022 in Deurne. Dit jaarlijkse feest ontaarde toen in massaal geweld. Rond cafetaria De Tweespan was er een vechtpartij waarbij meer dan 100 mensen betrokken waren. Getuigen spraken van een bloedende man onder een auto, iemand die door 5 andere mensen in elkaar werd geslagen en rondvliegende voorwerpen zoals schoenen en klompen. Ook sneuvelde er een ruit en een tafel werd opgetild om ermee te smijten. 4 mannen, waarvan dus 1 persoon uit Mariahout, moesten zich in de rechtbank in Den Bosch gaan verantwoorden voor openlijk geweld tegen 6 personen en een ruit. De Baverdestraat in Nieshout ondergaat een hele ingrijpende verandering. 16 oude woningen zijn inmiddels al gesloopt en binnenkort zullen er nog meer gesloopt worden. Woningstichting Wocom bouwt hier nieuwe sociale huurwoningen en appartementen, aangevuld met koopwoningen. De woningen zijn niet alleen mooi, maar ze bieden ook koelte in de zomer en warmte in de winter. Bovendien hebben ze ook minder last van wateroverlast. Een grote kadervlakte is er nu zichtbaar, maar in het najaar zullen de bouwers starten. Volgens de planning krijgen de nieuwe bewoners de sleutels nog voor het einde van 2027. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppilrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
0: Jij hoort bij ons. Jij hoort bij ons.
4: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om. En door, want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Bokkel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
5: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Klaar wakker.

0: Dat is een rare droom die je kunt hebben. Alex Robin die weer bezong hem. Alan Parsons Project, Let's Talk About Me. Die zat daar ook nog voor. En dan Christine Aguilera. Je gaat ze twee keer horen, want dat item is ondertussen alweer aangebroken in het programma. Hurt hoor je en Genie in a Bottle.
1: Eén artiest, twee nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1.

0: Dit is Dikter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen, vooral in zeecontainers. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran in Bahrein faciliteiten van de Amerikaanse vijfde vloot bestookt. De Iraanse aanval zou een reactie zijn op Amerikaanse activiteiten in de Indische Oceaan en pogingen van de Verenigde Staten om controle te krijgen over de Straat van Hormuz. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vandaag een hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Klaarwakker.

0: Voyage, Voyage, Kate Ryan. Heerlijk om dat nummer weer te horen.
1: Top 1000.
0: Rad van de Top 1000 heeft gedraaid. Komt uit bij de Monkees en Daydream Believer. Een nummer uit 1967. De Monkees namen dit nummer op in een studio in Los Angeles. Davy Jones zong de lead vocals. De tekst gaat over een man die verliefd is op een vrouw die droomt. Het verscheen op een album The Birds, The Bees en The Monkees.

De Pasadena is hier op jouw station voor de hele regio OSR 920 te beluisteren via FM DAB+ natuurlijk en het internet en je slimme speaker. Dus eigenlijk gewoon op alle manieren overal in de hele wereld. Silk Sonic News, Bruno Mars en Anderson .Paak zijn dat liefde door

Life is just a ball game, oftewel het leven is gewoon een balspelletje. Zo simpel is het. Womack en Womack waren dat hier bij ons. En daarmee komen we aan het einde van Klaarbakker. Maar niet voordat we naar een band gaan waarvan de naam waarschijnlijk bedacht is toen het regende. Wet, wet, wet namelijk. Angel Eyes heet het nummer. Daarmee neem ik afscheid. Straks Muziekfabriek. Veel plezier daarmee en andere programma's. En graag weer. Tot morgen vroeg.

0: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Nederlandse consumenten schatten de inflatie tot 3 keer zo hoog als de feitelijke inflatie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van onderzoek onder consumenten. De afgelopen jaren is de inflatie rond de 3% gebleven, terwijl de gevoelsinflatie ongeveer 8% blijft. Dat de inflatie veel hoger wordt ingeschat komt vooral door de energiecrisis in 2022. En ook verwachten consumenten dat de inflatie wel zal stijgen door de spanningen in de wereld. Vooral de spanningen in het Midden-Oosten spelen een rol, aldus het CBS. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen, vooral in zeecontainers. Volgens de douane is de smokkel van tabaksproducten naast cannabis een vast verdienmodel van criminelen geworden. Dat zou vooral komen door de hoge accijns op tabaksproducten. Vorig jaar werden bijna 255 miljoen illegale sigaretten onderschept. De douane onderschepte in de eerste helft van dit jaar ook ruim 19.000 kilo cocaïne en ongeveer 8.000 kilo cannabis, ook een stijging. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran in Bahrein faciliteiten van de Amerikaanse vijfde vloot bestookt. De Iraanse aanval zou een reactie zijn op Amerikaanse activiteiten in de Indische Oceaan en pogingen van de Verenigde Staten om controle te krijgen over de Straat van Hormuz. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van der Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Pilhand. Een jonge man uit Mariahout stond met 3 vrienden voor de rechter in Den Bosch. En dat had alles te maken met het Scheid aan de Bazenfeest op 14 november 2022 in Deurne. Dit jaarlijkse feest ontaarde toen in massaal geweld. Rond cafetaria De Tweespan was er een vechtpartij waarbij meer dan 100 mensen betrokken waren. Getuigen spraken van een bloedende man onder een auto, iemand die door 5 andere mensen in elkaar werd geslagen en rondvliegende voorwerpen zoals schoenen en klompen. Ook sneuvelde er een ruit en een tafel werd opgetild om ermee te smijten. 4 mannen, waarvan dus 1 persoon uit Mariahout, moesten zich in de rechtbank in Den Bosch gaan verantwoorden voor openlijk geweld tegen 6 personen en een ruit. Van 1 tot en met 4 augustus is er weer een kermis aan de Kerkstraat 24 in Boekel. De gemeente Boekel heeft hiervoor een vergunning verleend aan Kermis Smullen. De bezoekers kunnen zich tijdens deze 4 dagen verheugen op diverse attracties en activiteiten. De Baverdestraat in Nieshout ondergaat een hele ingrijpende verandering. 16 oude woningen zijn inmiddels al gesloopt en binnenkort zullen er nog meer gesloopt worden. Woningstichting Wocom bouwt hier nieuwe sociale huurwoningen en appartementen, aangevuld met koopwoningen. De woningen zijn niet alleen mooi, maar ze bieden ook koelte in de zomer en warmte in de winter. Bovendien hebben ze ook minder last van wateroverlast. Een grote kadervlakte is er nu zichtbaar, maar in het najaar zullen de bouwers starten. Volgens de planning krijgen de nieuwe bewoners de sleutels nog voor het einde van 2027. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppilrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
5: OSR.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: begonnen met Chuck Berry en Johnny B. Good. Find Your Cannibals and Good Thing. Goedemorgen, vanuit de welkom. Oh, het is alweer woensdagochtend, de 15e van de 7e. 2026 zit alweer halverwege juli. 2026 gaat de tijd toch snel. Na vorige hittegolf went het lichaam makkelijker aan tropische temperaturen. En acteur Kees Geel, die is plotseling overleden aan hartstilstand. En Spanje bereikt de WK-finale na overtuigende zegen in Kraker tegen Frankrijk. Tot op 12 uur muziekfabriek, platen zijn verhaal. Leuke berichten in de verjaardagskalender. Ach, je kent het onderhand. En natuurlijk de beste muziek.
1: Ben van Rio.

Het is Steigerpipe en dan heet het Ritz. Ja, Prince en Kiss uit de jaren 80. Michael Zekerbands en Let's All Chant. Hey, Linda, Roos en Jessica. Ademnood. Nee.

0: Wederom een zonnige en warme zomerdag met vanmiddag 29 tot 30 graden als maximum temperaturen. Er waait een matige noordoostenwind en ook donderdag en vrijdag is het zonnig en zomers warm. En vanaf het weekend ligt de maximum temperatuur op een duidelijk lager niveau. En daarbij wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het wel overwegend droog.
1: Het is OSR 920.

Sugar uit de 60s, Gary Moore en Over the Hills and Far Away. Dit is OSR, jouw vriendje op de radio. Kijk eens op onze website osr920.nl. Scroll naar beneden en druk op die button. Word vriendje voor een tientje.

De man van de Human League, Mark Almond en Tears Run, Rings, Detroit Emeralds en Feel the Need in Me. Zo denk ik het nieuws van 10 uur, daarna nog 2 uur lang muziekfabriek met zoals altijd de plaat en zijn verhaal. Dit waren danseressen en ze maakten de

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Vanochtend zijn Nederlandse en Duitse agenten begonnen aan een gecoördineerde actie tegen drugslaboratoria in beide landen, meldt de Telegraaf. Inmiddels zijn meerdere mensen gearresteerd. Er zijn 3 gebouwen in Nederland en 10 panden in Duitsland onderzocht. Wat daar is gevonden is nog niet duidelijk. De politie zoekt 9 verdachten uit Duitsland en Nederland die duizenden kilo's grondstoffen voor het maken van amfetamine zouden hebben geleverd. Ook worden ze verdacht van het runnen van de drugslabs. Sinds de introductie half juni van het NS-zomerabonnement voor de trein hebben ruim 270.000 reizigers het abonnement van €49 per maand genomen. Volgens de NS hadden ruim 80.000 van hen niet eerder een abonnement. Met het abonnement, dat Nederlands Dal Vrij heet, kunnen reizigers buiten de spitsen in het weekend onbeperkt met de trein reizen, ook bij andere treinvervoerders. Deze zomer voerde het kabinet de regeling in na aandringen van de Tweede Kamer vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Nederlandse consumenten schatten de inflatie tot 3 keer zo hoog als de feitelijke inflatie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van onderzoek onder consumenten. De afgelopen jaren is de inflatie rond de 3% gebleven, terwijl de gevoelsinflatie ongeveer 8% blijft. Dat de inflatie veel hoger wordt ingeschat komt vooral door de energiecrisis in 2022. En ook verwachten consumenten dat de inflatie wel zal stijgen door de spanningen in de wereld. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen, vooral in zeecontainers. Volgens de douane is de smokkel van tabaksproducten naast cannabis een vast verdienmodel van criminelen geworden. Dat zou vooral komen door de hoge accijns op tabaksproducten. Vorig jaar werden bijna 255 miljoen illegale sigaretten onderschept. De douane onderschepte in de eerste helft van dit jaar ook ruim 19.000 kilo cocaïne en ongeveer 8.000 kilo cannabis. Ook een stijging. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Subertine van der Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Pilhand. De Zuid-Willemsvaart is veel meer dan een vaarroute. Het rechterkanaal is oorspronkelijk bedoeld voor grote schepen die vrachten als kolen, veevoer en containers vervoeren. Dat klinkt misschien niet echt als een vakantieplaatje, maar toch kunnen mensen in datzelfde kanaal hun plezier vinden. Waar meterslange vrachtschepen door het water razen, schieten ook kleine plezierjachten tussen het grote geweld door. Er zitten vissers langs de kade om een dobber in de gaten te houden en menig senior fietst langs het water. En zo zie je, letterlijk, bij Omroep Pilhand deze week hoeveel plezier de Zuid-Willemsvaart in de buurt van Den Dungen brengt. Een jonge man uit Mariahout stond met 3 vrienden voor de rechter in Den Bosch. En dat had alles te maken met het Scheid aan de Bazenfeest op 14 november 2022 in Deurne. Dit jaarlijkse feest ontaarde toen in massaal geweld. Rond cafetaria De Tweespan was er een vechtpartij waarbij meer dan 100 mensen betrokken waren. Getuigen spraken van een bloedende man onder een auto, iemand die door 5 andere mensen in elkaar werd geslagen en rondvliegende voorwerpen zoals schoenen en klompen. Ook sneuvelde er een ruit en een tafel werd opgetild om ermee te smijten. 4 mannen, waarvan dus 1 persoon uit Mariahout, moesten zich in de rechtbank in Den Bosch gaan verantwoorden voor openlijk geweld tegen 6 personen en een ruit. De warmte is lastig voor drinkwaterbedrijf Brabant Water. Er dreigt geen tekort aan drinkwater, maar het is wel een grote uitdaging om alle inwoners op drukke momenten van water te voorzien. Woordvoerder Pieter Hiemstra meldt dat afgelopen weekend nog code geel van kracht was. Ons drinkwater komt diep uit de grond en daar is er dus nog genoeg van. Maar de moeilijkheid zit nu in de distributie, vooral op momenten dat iedereen veel water verbruikt, zoals 's ochtends en 's avonds. Het netwerk van zo'n 20.000 kilometer aan leidingen in Brabant staat onder hoge druk en dat zorgt dus nu voor deze piekmomenten. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppilrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. OSR.
3: Au, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om. En door, want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: maar, Henny en Ernst Jan en pa John Cougar Mellencamp en ROCK in de USA.
1: Ben van Rio.
0: Vandaag wordt het weer om een zonnige en warme zomerdag met in de middag 29 of 30 graden. Zo'n heerlijke, luie dag voor op de stoel en een groot drankje erbij. Heerlijk.

Op dat liedje van Madonna, de remix van Madhouse en Like a Prayer, Eternal en BB Wynette. And I Wanna Be the Only One. Uit Nederland, ik heb het over Shocking Blue, Mariska Veres, Never Marry a Railroad Man.

0: J-Lo, Jennifer Lopez, de dame die haar benen verzekerd heeft tegen miljoenen euro's. Waiting for the night. Tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Eindelijk heb ik haar ontmoet, de vrouw waar ik al jaren van droom. Een wonderschone vrouw van botten, vlees en bloed. Ze moet gelukkig niets hebben van siliconen en plastische chirurgie. Och man, elke keer als zij in de buurt is, slaan mijn zintuigen compleet op hol. Maar op de een of andere manier lijkt het me erg onwaarschijnlijk dat er ooit iets tussen ons zal gebeuren. Ik ken mijn plaats en geloof me, die is ver beneden haar stand. Ze komt namelijk uit een zeer goed milieu. En wat heeft een doodgewone jongen als ik zo'n vrouw nou te bieden, laten we eerlijk zijn? Erg weinig. Eén keer kwam ze op me aflopen en zei wat tegen me, maar ik heb nog steeds geen flauw idee wat. De hele situatie leek haast een droom. Het voelde zo onecht dat alles als een roes aan me voorbij trok. Ik hoorde nauwelijks wat ze zei. Laat staan dat ik iets terug kon zeggen. Nee, tussen ons zal het nooit wat worden, hoe graag ik dat ook wil. Om je een idee te geven, kan ik mijn droomvrouw eigenlijk nog het beste vergelijken met vrouwen als Cleopatra en Jeanne d'Arc. Of zelfs met Afrodite, de godin van de liefde. Allemaal vrouwen die ver boven mij staan.

De plaat die later ook nog eens als een live versie uitgekomen is en daarom ook een hele grote hit is geworden. Talking Heads en Once in a Lifetime. Hein Simons en Und das alles nur, weil wir uns lieben. En de plaat is een verhaal met Nilsson en She So High. Smokey Robinson en The Miracles. Even naar de Motown stal, Detroit. The track of my tears.

Mooi dit, hè? Desecration Smile, Red Hot Chili Peppers. Henk Wijngaard raadde ook nog de man die mateloos populair is op dit moment in het oosten van het land bij al die piraten, kilometervreters. Nieuws komt eraan van 11 uur. Tot die tijd, Aretha Franklin, You Better Think Now.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Afgelopen jaar vonden er minder aanslagen met explosieven in Oost-Brabant en de Randstad plaats dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van het ANP. In de rest van het land waren er juist meer aanslagen of pogingen daartoe met bommen en illegaal vuurwerk. Het gaat dan vooral om het midden en oosten van het land en Zeeland en West-Brabant. In de regio Amsterdam, Rotterdam, Noord-Holland en Oost-Brabant was de daling het sterkst. Ook tienduizenden Nederlanders zijn slachtoffer van het datalek bij de Franse campingsite Secure Holiday. Gegevens van veel Nederlandse vakantiegangers liggen op straat. Dat blijkt uit een onderzoek van 1Vandaag. In februari was er een hack bij die site en werden gegevens van zo'n 41.500 Nederlandse reserveringen van 500 campings gestolen. In vooral Frankrijk, Italië en Spanje. Eerder werden al andere vakantiewebsites getroffen door een hack. Zoals onder meer Vacances Soleil, Best Western Hotels en Booking.com. Sinds de introductie half juni van het NS zomerabonnement voor de trein hebben ruim 270.000 reizigers het abonnement van €49 per maand genomen. Volgens de NS hadden ruim 80.000 van hen niet eerder een abonnement. Met het abonnement dat Nederland Dalvrij heet, kunnen reizigers buiten de spits en in het weekend onbeperkt met de trein reizen, ook bij andere treinvervoerders. Deze zomer voerde het kabinet de regeling in na aandringen van de Tweede Kamer vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Argentijnen die 2 maanden lang geen alimentatie hebben betaald, mogen vanavond het stadion in het Amerikaanse Atlanta niet in voor de WK halve finale Engeland-Argentinië. De Argentijnse overheid heeft de organisatie van het WK voetbal een lijst met 13.000 wanbetalers gegeven en zodra het entreebewijs van iemand die geen alimentatie heeft betaald wordt gescand, blokkeert het systeem het bewijs. In Argentinië zelf wordt deze maatregel al bijna 1,5 jaar met succes toegepast. Het weer zonnig met hier en daar wat sluierbewolking. In het oosten kan vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Subertine van der Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Pilhand. Op 2 juli heeft de gemeente Boekel de verordening Werk, Participatie, Inkomen en Schuldhulp gemeente Boekel 2026 officieel aangenomen. En dat betekent dat er nieuwe belangrijke regels zijn voor werk, inkomen en schuldhulpverlening. De nieuwe verordening moet zorgen dat er 1 overzichtelijke en duidelijke set regels is voor inwoners die te maken hebben met werk, inkomen of schuldhulp. De nieuwe regeling vervangt alle oudere regelingen. De Baverdestraat in Nieshout ondergaat een hele ingrijpende verandering. 16 oude woningen zijn inmiddels al gesloopt en binnenkort zullen er nog meer gesloopt worden. Woningstichting Wocom bouwt hier nieuwe sociale huurwoningen en appartementen, aangevuld met koopwoningen. De woningen zijn niet alleen mooi, maar ze bieden ook koelte in de zomer en warmte in de winter. Bovendien hebben ze ook minder last van wateroverlast. Een grote kadervlakte is er nu zichtbaar, maar in het najaar zullen de bouwers starten. Volgens de planning krijgen de nieuwe bewoners de sleutels nog voor het einde van 2027. Van 1 tot met 4 augustus is er weer een kermis aan de Kerkstraat 24 in Boekel. De gemeente Boekel heeft hiervoor een vergunning verleend aan Kermis Smullen. De bezoekers kunnen zich tijdens deze 4 dagen verheugen op diverse attracties en activiteiten. De Zuid-Willemsvaart is veel meer dan een vaarroute. Het rechte kanaal is oorspronkelijk bedoeld voor grote schepen die vrachten als kolen, veevoer en containers vervoeren. Dat klinkt misschien niet echt als een vakantieplaatje, maar toch kunnen mensen in datzelfde kanaal hun plezier vinden. Waar meterslange vrachtschepen door het water razen, schieten ook kleine plezierjachten tussen het grote geweld door. Er zitten vissers langs de kade om een dobber in de gaten te houden en menig senior fietst langs het water. En zo zie je, letterlijk bij Omroep Pilhand, deze week hoeveel plezier de Zuid-Willemsvaart in de buurt van Den Dungen brengt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppilrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
3: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in 1 keer via 1 betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
4: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Muziekfabriek.
5: Ben van Riel.

0: Dead and All for Love.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag wordt weer om een zonnige en warme zomerdag. In de middag 29 of 30 graden. Terug naar de duistere periode van de jaren 60. David Bowie, Space Oddity.

The musical air, Fifth Dimensions and Aquarius, Let the Sunshine In, Bruce Springsteen en Hungry Heart hier op OSR 920. Wat duidt er nog meer? Oh ja, Willie Nelson, leuk. De plaat hoor je ook nooit, nergens, behalve bij ons. On the Road Again. Dit is Lenny Kravitz.

Ach, dat zijn ze, de leuke krenten uit de pap van lang vervlogen tijden. Normaal en de boer is troef. Eruption en One Way Ticket. Lenny Kravitz, it ain't over till it's over. Nou, voor ons is het wel over. Zo direct na het nieuws, Leo van de Boom met zijn broodjeszaak. Straks ook nog Martin Huivers samen met Peter Derks. En OSR in de middag. Tot morgen. Laatste, The Press. Cantada Pepe, oh la la.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De EU-landen zijn het met elkaar eens en van plan niet langer een speciale asielstatus aan dienstplichtige Oekraïners te verlenen die naar de EU vluchten. De regeling wordt aangepast op verzoek van Oekraïne. Het land heeft dringend mensen nodig voor defensie. Dienstplichtigen uit Oekraïne die naar de EU vluchten kunnen wel een beroep doen op de normale asielprocedure. De EU-landen moeten nogmaals formeel instemmen met het aanpassen van de speciale status. Dat zal waarschijnlijk volgende week gebeuren. Nederland trekt nog eens 4 miljoen euro uit voor het bestrijden van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Ontwikkelingssamenwerking minister Sjoerd Sjoerdsma zegt dat het geld naar de Wereldgezondheidsorganisatie WHO gaat. Ondertussen staat het aantal besmettingen op ruim 2000 en meer dan 750 mensen zijn aan het virus overleden. Eerder gaf het Nederlandse kabinet 3 miljoen euro voor de bestrijding van ebola. Door de extreme warmte van eind juni heeft het RIVM een record aantal tekenbeten geregistreerd. Voor het eerst sinds de oprichting van deze radar in 2022 had meer dan een derde van de ongeveer 800 mensen die een beet bij de radar gemeld hebben ook echt een tekenbeet. In Drenthe, Groningen en Zeeland werd meer dan 40% van de tekenbeten opgelopen in de tuin. Landelijk ligt dat percentage op 34 en worden de meeste tekenbeten opgelopen in het bos, meldt het RIVM. Komend weekend reist de Israëlische premier Netanyahu af naar de Verenigde Staten. Volgens bronnen wil Netanyahu de Amerikaanse president Trump spreken, maar dat verzoek staat nog niet officieel in de agenda. De Jerusalem Post meldt dat Netanyahu een paar dagen in de VS zal blijven, onder andere om ook een rouwdienst voor senator Lindsey Graham bij te wonen die afgelopen weekend plotseling overleed. Netanyahu noemde Graham in zijn speech een goede vriend van Israël. Het weer volop zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Hubertine van der Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Pilhand. De Baverdestraat in Nieshout ondergaat een hele ingrijpende verandering. 16 oude woningen zijn inmiddels al gesloopt en binnenkort zullen er nog meer gesloopt worden. Woningstichting Wocom bouwt hier nieuwe sociale huurwoningen en appartementen, aangevuld met koopwoningen. De woningen zijn niet alleen mooi, maar ze bieden ook koelte in de zomer en warmte in de winter. Bovendien hebben ze ook minder last van wateroverlast. Een grote kadervlakte is er nu zichtbaar, maar in het najaar zullen de bouwers starten. Volgens de planning krijgen de nieuwe bewoners de sleutels nog voor het einde van 2027. Op 2 juli heeft de gemeente Boekel de verordening Werk, Participatie, Inkomen en Schuldhulp gemeente Boekel 2026 officieel aangenomen. En dat betekent dat er nieuwe belangrijke regels zijn voor werk, inkomen en schuldhulpverlening. De nieuwe verordening moet zorgen dat er één overzichtelijke en duidelijke set regels is voor inwoners die te maken hebben met werk, inkomen of schuldhulp. De nieuwe regeling vervangt alle oudere regelingen. De Zuid-Willemsvaart is veel meer dan een vaarroute. Het rechte kanaal is oorspronkelijk bedoeld voor grote schepen die vrachten als kolen, veevoer en containers vervoeren. Dat klinkt misschien niet echt als een vakantieplaatje, maar toch kunnen mensen in datzelfde kanaal hun plezier vinden. Waar meterslange vrachtschepen door het water razen, schieten ook kleine plezierjachten tussen het grote geweld door. Er zitten vissers langs de kade om een dobber in de gaten te houden en menig senior fietst langs het water. En zo zie je, letterlijk bij Omroep Pilhand, deze week hoeveel plezier de Zuid-Willemsvaart in de buurt van Den Dungen brengt. Van 1 tot en met 4 augustus is er weer een kermis aan de Kerkstraat 24 in Boekel. De gemeente Boekel heeft hiervoor een vergunning verleend aan Kermis Smullen. De bezoekers kunnen zich tijdens deze 4 dagen verheugen op diverse attracties en activiteiten. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppilrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.
1: Leo van den Boom.

Everly Brothers. On the Wings of a Nightingale. Een hele grote hit. Daarmee zijn we begonnen aan Broodje. We zeggen, het is de middelste dag van de week alweer. De week is doormidden. En zojuist 3 uur lang genoten van Ben van Riel. En die is er morgen vroeg weer. En dit is Dave Guetta. Hele goede middag.

nog op het podium tijdens Fabriek Magnifique. CB Milton, Send Me an Angel. Daar was ook trouwens over zijn 920 aanwezig bij dat mooie festival. Daarvoor hadden we George Harrison, de ex-Beatle, My Sweet Lord. En dit is Train.

Attraction en Perfect, inderdaad. Als je naar buiten kijkt, volop zonneschijn. Let wel, goed insmeren met een hoge factor. Zometeen hoofdpunt uit het radio nieuws. Eerst nog Marvin Gaye.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De EU-landen zijn het met elkaar eens en van plan niet langer een speciale asielstatus aan dienstplichtige Oekraïners te verlenen die naar de EU vluchten. De regeling wordt aangepast op verzoek van Oekraïne. Nederland trekt nog eens 4 miljoen euro uit voor het bestrijden van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Door de extreme warmte van eind juni heeft het RIVM een record aantal tekenbeten geregistreerd. Komend weekend reist de Israëlische premier Netanyahu af naar de Verenigde Staten. Volgens bronnen wil Netanyahu de Amerikaanse president Trump spreken, maar dat verzoek staat nog niet officieel in de agenda. Het weer volop zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

swingende plaat van Buddy Guy en de Mustang Sally. Tijd voor het rustpunt van Broodje OSR op deze woensdagmiddag. Die is gereserveerd voor deze man die we kennen van Led Zeppelin. Dit is Robert Plant en Big Lock.

En dat maakt het luisteren naar Horus en 920 wel leuk. Afwisselende muziek, muziek aan het 6 decennia wat voorbij komt. Zojuist een oudje van Donovan, Atlantis en dan een Nederlandstalige plaat. De hit van Bert Hering, de man die we kennen van Van den Berg. Oude hit van de Doobie Brothers vertaald naar Als een vogel zo vrij. En dit is Teddy Swims uit onze Nederlands hitlijst van dit moment. Dit is Mr. Know It All.

Een van de vele hits die hij had in Nederland. Billy Joel en You're Only Human. En daarvoor hadden we Teddy Swims. En die man heeft ook een nieuwe plaat, Break Up in Reverse. En die gaan we ook draaien binnenkort natuurlijk hier bij OZN 920. We draaien nog één plaat voor het nieuws van 1 uur. En dat is deze van Yvonne Elliman, If I Can't Have You. No.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. In het Groningse Ter Apel is de nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste 4 mensen binnen. De afgelopen dagen werd het kantoorpand in de buurt van het aanmeldcentrum ingericht. Tussen de 80 en 120 mensen kunnen er terecht. Nadat het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich eind vorige week wegens zorgen over de veiligheid terugtrokken, ontstond het idee voor de dagopvang. Het overvolle aanmeldcentrum was de afgelopen weken regelmatig het decor van verschillende incidenten. Amsterdam wordt van 25 juli tot en met 8 augustus een Rainbow City tijdens World Pride. Ruim 50 gebouwen in de hoofdstad zullen hun gevels versieren of verlichten met regenboogkleuren. Denk daarbij onder andere aan de Stopera, het Van Gogh Museum, Paradiso en de Bijenkorf. De stad wil laten zien voor diversiteit, inclusie en gelijke rechten te staan. De NS zet tijdens de Canal Parade op 1 augustus meer en langere treinen naar Amsterdam in. Vanaf vandaag geldt in Groot-Brittannië een avondklok op sociale media voor jongeren van 16 en 17 jaar. De maatregel volgt op het verbod op sociale media voor jongeren onder de 16 jaar. De Britse regering wil dat platforms zoals Instagram, TikTok en YouTube standaard onbeschikbaar zijn tussen middernacht en 6 uur 's ochtends voor 16 en 17-jarigen. Het is geen verplichting, gebruikers kunnen de blokkering gewoon uitschakelen. Critici vinden de maatregelen van Londen versnipperd en een gemiste kans voor de veiligheid van kinderen. Na zeer warme dagen worden in bijna heel Frankrijk stevige onweersbuien verwacht. De buien kunnen volgens de meteorologen een paar dagen aanhouden. Eerder braken vanwege droogte, hitte en harde wind natuurbranden uit. Onder andere de bossen ten zuidoosten van Parijs werden getroffen. De brand is daar ondertussen onder controle, maar er wordt nog altijd nageblust. Volgens de autoriteiten werd de brand daar met opzet gesticht. 4 mensen zijn opgepakt en zitten vast. En dan het weer bij ons. Volop zon, bij een matige noordoostenwind wordt het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Pilhand. Van 1 tot en met 4 augustus is er weer een kermis aan de Kerkstraat 24 in Boekel. De gemeente Boekel heeft hiervoor een vergunning verleend aan Kermis Smullen. De bezoekers kunnen zich tijdens deze 4 dagen verheugen op diverse attracties en activiteiten. De Zuid-Willemsvaart is veel meer dan een vaarroute. Het rechte kanaal is oorspronkelijk bedoeld voor grote schepen die vrachten als kolen, veevoer en containers vervoeren. Dat klinkt misschien niet echt als een vakantieplaatje, maar toch kunnen mensen in datzelfde kanaal hun plezier vinden. Waar meterslange vrachtschepen door het water razen, schieten ook kleine plezierjachten tussen het grote geweld door. Er zitten vissers langs de kade om een dobber in de gaten te houden en menig senior fietst langs het water. En zo zie je, letterlijk bij Omroep Pilhand, deze week hoeveel plezier de Zuid-Willemsvaart in de buurt van Den Dungen brengt. De Baverdestraat in Nieshout ondergaat een hele ingrijpende verandering. 16 oude woningen zijn inmiddels al gesloopt en binnenkort zullen er nog meer gesloopt worden. Woningstichting Wocom bouwt hier nieuwe sociale huurwoningen en appartementen, aangevuld met koopwoningen. De woningen zijn niet alleen mooi, maar ze bieden ook koelte in de zomer en warmte in de winter. Bovendien hebben ze ook minder last van wateroverlast. Een grote kadervlakte is er nu zichtbaar, maar in het najaar zullen de bouwers starten. Volgens de planning krijgen de nieuwe bewoners de sleutels nog voor het einde van 2027. Op 2 juli heeft de gemeente Boekel de verordening Werk, Participatie, Inkomen en Schuldhulp gemeente Boekel 2026 officieel aangenomen. En dat betekent dat er nieuwe belangrijke regels zijn voor werk, inkomen en schuldhulpverlening. De nieuwe verordening moet zorgen dat er 1 overzichtelijke en duidelijke set regels is voor inwoners die te maken hebben met werk, inkomen of schuldhulp. De nieuwe regeling vervangt alle oudere regelingen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppilrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl. Welkom.
3: Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Broodje OSR

Beyoncé en de Single Ladies. En daarmee zijn we begonnen aan deel 2 van Broodje OZR op deze prachtige woensdagmiddag. Tot 2 uur ben ik bij in die boterham gaan we lekker beleggen met nu John Evangelis.

en I'm Gonna Love You Too, inderdaad. Daarvoor hadden we Somber uit onze Nederlandse hitlijst, de opvolger van Homewrecker, My Body Isn't Ready. Tijd nu voor de zingende dokter. Dit is Dr. Alban en Sing Hallelujah op OSF 920.

Geld maakt niet gelukkig. Een biljonair, dat is toch heel veel geld. Dat is een miljoen maal een miljoen. Biljonair. Muziek van Travis McCoy en Bruno Mars. Zometeen de hoofdpunten uit het raam. Nu is het bij ook de weerswachting. Daarvoor nog in de wet van Joe Cocker en Jennifer Warnes.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In het Groningse Ter Apel is de nieuwe dagopvang voor asielzoekers

geopend. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste vier mensen binnen. De afgelopen dagen werd het kantoorpand in de buurt van het aanmeldcentrum ingericht. Amsterdam wordt van 25 juli tot en met 8 augustus een Rainbow City tijdens World Pride. Ruim 50 gebouwen in de hoofdstad zullen hun gevels versieren of verlichten met regenboogkleuren. Vanaf vandaag geldt in Groot-Brittannië een avondklok op sociale media voor jongeren van 16 en 17 jaar. De maatregel volgt op het verbod op sociale media voor jongeren onder de 16 jaar. Na zeer warme dagen worden in bijna heel Frankrijk stevige onweersbuien verwacht. De buien kunnen volgens de meteorologen een paar dagen aanhouden. En dan het weer bij ons. Volop zon, bij een matige noordoostenwind wordt het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

en of deze man populair is. 4 concerten maar liefst vorige week in de Johan Cruijff Arena. En nu met 3 platen in onze Nederlandse hitlijst. Bruno Mars. Genoteerd met Risk It All. En natuurlijk ook met I Just Might, die plaat die zo lang nummer 1 stond dit jaar. En zijn nieuwe single zojuist. On My Soul. Daarvan Lutricia McNeil. Ain't That Just The Way. Op deze hete woensdagmiddag. Verder met de platen die jaren 80. Dit is Killing Joke op OSN 920 met Love Like Blood.

Time of Our Lives. Pitbull en Hey Joe, daarvoor hadden we de Joe Jeffrey Group en My Pledge of Love. Dat was mijn aandeel voor deze woensdag en zometeen na het nieuws van 2 uur verder met OSR in de middag. Met Peter Derksen en Martin Huijers. Maak er nog een mooie dag van. Morgen om 12 uur, dan ben ik er weer. De laatste plaats voor mij vandaag, Alison Moyet.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De politie meldt dat honderden Nederlanders en mensen uit andere landen mogelijk zijn opgelicht door een beleggingsfraudebende. Volgens de politie streken de criminelen iedere maand ruim 100 miljoen euro op. Er zijn verschillende personen aangehouden, waaronder 2 Nederlanders en een Belg op Cyprus. Een andere Nederlander werd in het Griekse Athene gearresteerd. De hoofdverdachte, een Israëlische Pool, werd in mei al aangehouden. In Nederland hebben zo'n 550 mensen aangifte gedaan. Bij elkaar zijn ze zo'n 25 miljoen euro kwijtgeraakt. Tegen de 24-jarige Tyrone H. heeft het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van 10 jaar geëist. H. wordt verdacht van het expres doodrijden van de 18-jarige Nabil. Dat gebeurde in maart vorig jaar. Volgens de officier van justitie reed H. willens en wetens uit boosheid 2 keer over het slachtoffer heen na een vechtpartij. Het OM wil ook dat H. 10 jaar lang niet meer mag autorijden, omdat iemand die zijn auto op deze manier gebruikt niets achter het stuur te zoeken heeft, aldus de officier. De Oekraïense autoriteiten melden Russische aanvallen op schepen in het zuiden van Oekraïne en in de Zwarte Zee, waarbij zeker 3 doden zijn gevallen. Gisteravond was er een Russische aanval op de havenstad Odessa. Daarbij vloog een schip in brand en vielen 2 doden, meldt de burgemeester van Odessa. Bij een andere aanval op een schip viel 1 dode. Volgens Rusland vervoerden de schepen militaire goederen. De afgelopen dagen heeft Oekraïne droneaanvallen uitgevoerd op Russische tankers en vrachtschepen. Vanaf vandaag geldt in Groot-Brittannië een avondklok op sociale media voor jongeren van 16 en 17 jaar. De maatregel volgt op het verbod op sociale media voor jongeren onder de 16 jaar. De Britse regering wil dat platforms zoals Instagram, TikTok en YouTube standaard onbeschikbaar zijn tussen middernacht en 6 uur 's ochtends voor 16 en 17-jarigen. Het is geen verplichting. Gebruikers kunnen de blokkering gewoon uitschakelen. Het weer volop zon, bij een matige noordoostenwind is het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van der Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Pilhand. De warmte is lastig voor drinkwaterbedrijf Brabant Water. Er dreigt geen tekort aan drinkwater, maar het is wel een grote uitdaging om alle inwoners op drukke momenten van water te voorzien. Woordvoerder Pieter Hiemstra meldt dat afgelopen weekend nog code geel van kracht was. Ons drinkwater komt diep uit de grond en daar is er dus nog genoeg van. Maar de moeilijkheid zit nu in de distributie. Vooral op momenten dat iedereen veel water verbruikt, zoals 's ochtends en 's avonds. Het netwerk van zo'n 20.000 kilometer aan leidingen in Brabant staat onder hoge druk. En dat zorgt dus nu voor deze piekmomenten. Een jonge man uit Mariahout stond met 3 vrienden voor de rechter in Den Bosch. En dat had alles te maken met het Scheid aan de Bazenfeest op 14 november 2022 in Deurne. Dit jaarlijkse feest ontaarde toen in massaal geweld. Rond cafetaria De Tweespan was er een vechtpartij waarbij meer dan 100 mensen betrokken waren. Getuigen spraken van een bloedende man onder een auto, iemand die door 5 andere mensen in elkaar werd geslagen en rondvliegende voorwerpen zoals schoenen en klompen. Ook sneuvelde er een ruit en een tafel werd opgetild om ermee te smijten. 4 mannen, waarvan dus 1 persoon uit Mariahout, moesten zich in de rechtbank in Den Bosch gaan verantwoorden voor openlijk geweld tegen 6 personen en een ruit. De Baverdestraat in Nieshout ondergaat een hele ingrijpende verandering. 16 oude woningen zijn inmiddels al gesloopt en binnenkort zullen er nog meer gesloopt worden. Woningstichting Wocom bouwt hier nieuwe sociale huurwoningen en appartementen, aangevuld met koopwoningen. De woningen zijn niet alleen mooi, maar ze bieden ook koelte in de zomer en warmte in de winter. Bovendien hebben ze ook minder last van wateroverlast. Een grote kadervlakte is er nu zichtbaar, maar in het najaar zullen de bouwers starten. Volgens de planning krijgen de nieuwe bewoners de sleutels nog voor het einde van 2027. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: OSR.
5: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.

Nonsense, una donna. Nou, ik doe niet anders. Dat was de muziek van Sugero en Paul Young. En die laatste ging je nog van hits als Come Back and Stay. En Love of the Common People natuurlijk. Oh zeg, in de middag. Ik vind het leuk dat je luistert op deze wederom zomerse dag in Nederland. Onderweg nog van stalige muziek van Joe Dassin. Nu eerst is dit Direct, Hungry for Love.

Denk er even een stokbroodje bij of zo en een goed glas wijn en raak helemaal in vervoering met deze boy van Joe Dassin. Ça va pas, Chantier Le Monde, als ik het goed uitspreek. Het was gisteravond toch al een klein beetje, beladen avond natuurlijk. Dat trieste nieuws wat binnenkwam over Kees Geel. De bekende acteur van onder andere Flikker Rotterdam is overleden aan een hartstilstand op slechts 61-jarige leeftijd. Ja. En natuurlijk ook het voetbal gisteravond, de halve finale tussen Frankrijk en Spanje, waarbij Spanje de overwinning had met 2-0. En staan ze dus in de finale zondag of tegen Engeland of tegen Argentinië. En die wedstrijd is vanavond om 9 uur. Hoi zeg, in de middag op deze woensdag, leuk dat je luistert. Onderweg staat klaar nog Derek en de Domino's en Layla. En ook nog muziek van Josh Benson, Lady Love Me. Beide platen, die hoor je dus zometeen. Eerst tijd nu voor Dua Lipa en

En deze band van Mr. Slowhand, Eric Clapton, hield het maar 1 jaar vol. Daarom kennen de domino's, maar wel een hele grote hit. Leila. Ozer, in de middag zometeen MC Michael G en DJ Sven Holiday Rap na deze van Bluff. Dit is Omarm.

stond maar liefst in 34 landen op nummer 1, ook in Nederland. MC Michael G en DJ Sven. En dit Nederlandse rapduo maakte dankbaar gebruik van twee grote hits van twee grote artiesten. Cliff Richard's Summer Holiday en Madonna's Holiday. Oh zeg, in de middag gezien dat jij ook bezig bent met je welverdiende vakantie. Nou, geniet ervan en... blijf lekker luisteren naar de radio Ozer 920. Met onderweg nog Maroon 5, Sugar en Heavy D and the Boys. Now That We Found Love. Beide platen onderweg na deze van Harold Melvin en de Blue Notes. Don't Leave Me This Way.

Heavy D and the Boys, Now That We Found Love. We gaan langzaamaan ook weer richting 3 uur. En dat betekent zometeen de nieuwsberichten hier. Het Radio Nieuws en de Regio Break. Onderweg nog Fred Stomer, nou eerst Be My Guest. En nu de nieuwe Bruno Mars, On My Soul.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Tijdens de hittegolf die op 22 juni begon en op 5 juli eindigde, zijn ruim 900 mensen meer dan normaal overleden. Dat laat een inventarisatie van het RIVM zien. Het gaat vooral om 80-plussers. Er kwam tijdens de hittegolf ook smog voor. Dat betekende een extra belasting voor kwetsbare mensen. Zo was er bijvoorbeeld in de week van 22 tot en met 28 juni sprake van een oversterfte van 586 mensen. Dat zijn ruim 100 meer sterfgevallen dan dat eerder geschat werd. Het Openbaar Ministerie heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter over de dood van de 23-jarige Lisanne uit Hoogkeppel in 2024. De 26-jarige Christian W. stak de vrouw dood en dat gebeurde toen hij in een psychose verkeerde. De man werd ontoerekeningsvatbaar verklaard en de rechter legde TBS met dwangverpleging op, omdat hij door de psychose niet vrijelijk zijn wil kon bepalen toen hij Lisanne doodstak. Het OM is het hier niet mee eens en eiste eerder 10 jaar cel en TBS. De politie meldt dat honderden Nederlanders en mensen uit andere landen mogelijk zijn opgelicht door een beleggingsfraudebende. Volgens de politie streken de criminelen iedere maand ruim 100 miljoen euro op. Er zijn verschillende personen aangehouden, waaronder twee Nederlanders en een Belg op Cyprus. Een andere Nederlander werd in het Griekse Athene gearresteerd. De hoofdverdachte, een Israëlische Pool, werd in mei al aangehouden. In Nederland hebben zo'n 550 mensen aangifte gedaan. Het Amerikaanse militaire commando in de Golfregio, CENTCOM, meldt dat de Amerikaanse krijgsmacht rond het middaguur gestart is met nieuwe luchtaanvallen op Iran. De verklaring luidt dat de aanvallen bedoeld zijn om de militaire capaciteiten van de Iraanse strijdkrachten verder te verzwakken die ze inzetten om de commerciële scheepvaart in de straat van Hormuz aan te vallen. Afgelopen dagen voerden zowel Iran als de VS weer aanvallen uit. Daarbij zouden tientallen Iraanse burgers gedood zijn. Het weer volop zon. Bij een matige noordoostenwind is het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Pilhand. Een jonge man uit Mariehout stond met drie vrienden voor de rechter in Den Bosch. En dat had alles te maken met het Scheid aan de Bazenfeest op 14 november 2022 in Deurne. Dit jaarlijkse feest ontaarde toen in massaal geweld. Rond cafetaria De Tweespan was er een vechtpartij waarbij meer dan 100 mensen betrokken waren. Getuigen spraken van een bloedende man onder een auto, iemand die door 5 andere mensen in elkaar werd geslagen en rondvliegende voorwerpen zoals schoenen en klompen. Ook sneuvelde er een ruit en een tafel werd opgetild om ermee te smijten. 4 mannen, waarvan dus 1 persoon uit Mariehout, moesten zich in de rechtbank in Den Bosch gaan verantwoorden voor openlijk geweld tegen 6 personen en een ruit. De warmte is lastig voor drinkwaterbedrijf Brabant Water. Er dreigt geen tekort aan drinkwater, maar het is wel een grote uitdaging om alle inwoners op drukke momenten van water te voorzien. Woordvoerder Pieter Hiemstra meldt dat afgelopen weekend nog code geel van kracht was. Ons drinkwater komt diep uit de grond en daar is er dus nog genoeg van. Maar de moeilijkheid zit nu in de distributie. Vooral op momenten dat iedereen veel water verbruikt, zoals ochtends en 's avonds. Het netwerk van zo'n 20.000 kilometer aan leidingen in Brabant staat onder hoge druk. En dat zorgt dus nu voor deze piekmomenten. Op 2 juli heeft de gemeente Boekel de verordening Werk, Participatie, Inkomen en Schuldhulp gemeente Boekel 2026 officieel aangenomen. En dat betekent dat er nieuwe belangrijke regels zijn voor werk, inkomen en schuldhulpverlening. De nieuwe verordening moet zorgen dat er 1 overzichtelijke en duidelijke set regels is voor inwoners die te maken hebben met werk, inkomen of schuldhulp. De nieuwe regeling vervangt alle oudere regelingen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppilrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: OSR. Au. Dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.

0: Het mooie werkje van Tracy Chapman, Fast Car. In dit geval de uitvoering door Jonas Blue samen met Dakota. Goedemiddag en welkom terug.
1: Peter Derks.

Britney Spears samen met Will I Am, Scream and Shout. En ook vandaag is het weer op en top zomerweer in Nederland. 30 graden momenteel in deze regio. En ben jij misschien voor de zoveelste keer deze zomer je zonnebril kwijt? Nou, misschien staat hij wel gewoon op je voorhoofd. Dat scheelt weer zoeken als je dat eerst even controleert. Zometeen Ricky Nelson hier bij OZEG, Garden Party. En dit is The Scene. En open.

Ze werd ook wel de Queen of Disco genoemd. Donna Summer, een van haar grote hits, State of Independence. En andere hits van Donna Summer, I Feel Love natuurlijk. En ook Hot Stuff en Bad Girls. Ozer in de middag, zometeen Slate, Far Far Away. Na deze van La Fuente, I Want You.

Sweetbox en Everything's Gonna Be Alright. Ja, wordt ze vaak gezegd, hè, van alles komt goed. Is niet altijd zo, hè? Nee, is mijn ervaring. Oh zeg, men hier op de radio, de nieuwe band er voor je. 3, 2, 1.

Forgot on Town, The Christians. Ik dacht dat deze Engelstalige band al lang ter ziele was, maar ze treden nog altijd op anno 2026. En andere songs van deze band, Words en ook Ideal World, zou je zomaar kunnen kennen. De zomer in Nederland volop bezig. En daar horen ook natuurlijk lekkere zonnige hits bij, zoals deze van Milk & Sugar. Dit is Let The Sunshine In.

Een van de vele mooie hoogstandjes van deze Linda Ronstadt, You're No Good. En vandaag is ze ook nog jarig. Linda Ronstadt wordt 80 jaar. Ik dank jou voor het luisteren. Zometeen gaat deze fijne show verder tot 6 uur met Martin Herbers-Ozer in de middag. Ik wens jou nog een fijne woensdag en graag tot morgen. En ik sluit af met deze mooie van Laura Pergolizzi, oftewel Alpi. Dit is Lost on You.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Het Openbaar Ministerie laat weten dat de 30-jarige automobilist die in maart een jongetje van 4 jaar in een kinderwagen doodreed, gedronken had en veel te hard heeft gereden. De moeder en haar kind in de kinderwagen werden bij het oversteken geschept. Beiden raakten zwaar gewond. Het kind overleed in het ziekenhuis. De verdachte zou 100 km per uur hebben gereden, terwijl 50 km per uur was toegestaan. De zaak zal mogelijk in de herfst behandeld worden. Er is een 29-jarige man opgepakt nadat gistermiddag in een flat in Tilburg het lichaam van een 43-jarige vrouw werd gevonden. Er werd nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. Deskundigen van de forensische opsporing hebben gisteravond onderzoek naar het overlijden gedaan en die werkzaamheden zijn vandaag hervat. Volgens de politie staan alle scenario's open, ook het scenario van een misdrijf. De politie wil niet zeggen waarom de 29-jarige man is opgepakt. Tijdens de hittegolf die op 22 juni begon en op 5 juli eindigde, zijn ruim 900 mensen meer dan normaal overleden. Dat laat een inventarisatie van het RIVM zien. Het gaat vooral om 80-plussers. Er kwam tijdens de hittegolf ook smog voor. Dat betekende een extra belasting voor kwetsbare mensen. Zo was er bijvoorbeeld in de week van 22 tot en met 28 juni sprake van een oversterfte van 586 mensen. Dat zijn ruim 100 meer sterfgevallen dan dat eerder geschat werd. Niet eerder was de afvoer van de Rijn zo laag in de julimaand als nu. 50 jaar geleden, in juli 1976, stroomde er 782 kubieke meter per seconde Nederland binnen. Dat laagste record is vandaag volgens Rijkswaterstaat verbroken. Om 2:30 vanmiddag ging het om 767 kubieke meter per seconde. 15 kubieke meter minder dus. En we zijn er nog niet, want volgens Rijkswaterstaat zal het nog verder dalen naar rond de 700 kub dit weekend. Het weer volop zon. Bij een matige noordoostenwind is het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Pilhand. Van 1 tot met 4 augustus is er weer een kermis aan de Kerkstraat 24 in Boekel. De gemeente Boekel heeft hiervoor een vergunning verleend aan Kermis Smullen. De bezoekers kunnen zich tijdens deze 4 dagen verheugen op diverse attracties en activiteiten. Op 2 juli heeft de gemeente Boekel de verordening Werk, Participatie, Inkomen en Schuldhulp gemeente Boekel 2026 officieel aangenomen. En dat betekent dat er nieuwe belangrijke regels zijn voor werk, inkomen en schuldhulpverlening. De nieuwe verordening moet zorgen dat er 1 overzichtelijke en duidelijke set regels is voor inwoners die te maken hebben met werk, inkomen of schuldhulp. De nieuwe regeling vervangt alle oudere regelingen. Een jonge man uit Mariahout stond met 3 vrienden voor de rechter in Den Bosch. En dat had alles te maken met het Scheid aan de Bazenfeest op 14 november 2022 in Deurne. Dit jaarlijkse feest ontaarde toen in massaal geweld. Rond cafetaria De Tweespan was er een vechtpartij waarbij meer dan 100 mensen betrokken waren. Getuigen spraken van een bloedende man onder een auto, iemand die door 5 andere mensen in elkaar werd geslagen en rondvliegende voorwerpen zoals schoenen en klompen. Ook sneuvelde er een ruit en een tafel werd opgetild om ermee te smijten. 4 mannen, waarvan dus 1 persoon uit Mariahout, moesten zich in de rechtbank in Den Bosch gaan verantwoorden voor openlijk geweld tegen 6 personen en een ruit. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppilrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
2: Martin Huibers.

0: Het duet van James Ingram, helaas alweer zo lang geleden overleden. Samen met zijn Michael McDonald, die we ook nog kennen van de Doobie Brothers en Jamo Bidab. Een hele goede middag, welkom in deel 2 van OSR in de middag. Met het klein orkest en over de muur, Harry Eckers.
1: Oh.

Eens heel lang geleden begon hij bij de boyband The One Direction. Harry Styles, dat was de zanger. En zijn spiksplinter nieuwe single heette The American Girls. En we hadden het kleine orkest met Over de Muur. Hier is

Freddie Mercury als soloplaat The Great Pretender. En van de Michael Jackson met They Don't Care About Us. De plaat die vaak werd gebruikt in protestbewegingen als Black Lives Matters. Protesten vanaf 2014 tot en met 2020 nog wel. Zometeen de hoogtepunten van de nieuws, maar eerst John Mayer en Half of My.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het Openbaar Ministerie laat weten dat de 30-jarige automobilist die in maart een jongetje van 4 jaar in een kinderwagen doodreed, gedronken had en veel te hard heeft gereden. Er is een 29-jarige man opgepakt nadat gistermiddag in een flat in Tilburg het lichaam van een 43-jarige vrouw werd gevonden. Tijdens de hittegolf die op 22 juni begon en op 5 juli eindigde, zijn ruim 900 mensen meer dan normaal overleden. Niet eerder was de afvoer van de Rijn zo laag in de julimaand als nu. 50 jaar geleden, in juli 1976, stroomde er 782 kubieke meter per seconde Nederland binnen. Dat laagste record is vandaag volgens Rijkswaterstaat verbroken. Het weer volop zon. Bij een matige noordoostenwind is het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kusten op het IJsselmeer stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920. OSR in de middag. OSR in de middag.

Oh, wat een prachtige muziek. Het is echt weer genieten op OSR 920. Het nummer dat eigenlijk van Jim Reeves is, maar deze uitvoering was echt uitmuntend. Ray Cooder en He'll Have to Go. Ilse de Lange op OSR. We gaan met haar even terug in de tijd en een beetje puzzelen. Ja, puzzle me.

En zo gingen we de laatste tijd helemaal op de Belgische tour. Hadden we achtereenvolgens de formatie Soul Sister. De band van Jan Leijers en Paul Michels. En daarmee gingen we terug naar 1993. Want toen scoorden ze met het nummer Broken. Gevolgd door Hoevenvonnik, eveneens uit België. De band van Gijke Arnaerts. En Gijke heeft nog eens een keer een hele grote hit gehad met Bluff. Je weet wel, zoute landen. Tijd voor iets echt Nederlands. Hier is de Frank Boeijengroep. En niet zo passief. Nou kan Frank, doe iets.

feestmuziek op OSR 920. Ja, echt vakantiefeest, want dat is het. John de Bever, zijn enige echte grote hit, heette Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. En we hadden de Frank Boeijengroep met Doe Iets. Zometeen de nieuwsberichten van 5 uur. Maar eerst Coldplay en Fix You. When you try.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
3: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Vorig jaar hebben ambtenaren van het ministerie van Financiën geadviseerd de voorlopige afspraken met Tata Steel over verduurzaming niet te ondertekenen. Zo staat bijvoorbeeld in het akkoord dat de IJmuidense staalfabriek miljoenen tonnen CO2 minder gaat uitstoten en dat de overheid er maximaal 2 miljard euro in steekt. Ook zetten de ambtenaren hun vraagtekens bij de levensvatbaarheid van de staalfabriek. Vorig jaar september ondertekende Tata en het kabinet de verklaring. In het Utrechtse Nieuwegein staan 3 huizen in brand. De huizen hebben een houtskalet en houten gevels en daarom verspreidt het vuur zich snel. Verschillende andere woningen in de directe omgeving zijn ontruimd. De brandweer probeert met mannenmacht te voorkomen dat de brand naar een vierde woning overslaat. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De melding van de brand kwam rond 2:30 bij de hulpdiensten binnen. Bewoners waren op dat moment thuis. Volgens een woordvoerder is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. Rusland heeft gereageerd op de inzet van een multinationale troepenmacht in Oekraïne. Deze week werden op een top in Parijs door bondgenoten militaire oefeningen met de Oekraïnse krijgsmacht aangekondigd. Vanaf het najaar gaat er in buurlanden van Oekraïne geoefend worden. Tijdens een later staakt het vuren zal de troepenmacht Oekraïne veilig houden. Moskou is hierop tegen en vindt het onacceptabel. Een dergelijke inzet wordt als een bedreiging en een militair doelwit gezien. De zwarte dozen van de Boeing 737 van het Pakistanse K2 Airlines die vorige week maandag in de Arabische Zee stortte, zijn nog altijd niet terecht. De lichamen van de 5 bemanningsleden zijn ook nog niet gevonden. Het toestel was onderweg naar de Verenigde Arabische Emiraten, maar verdween van de radar. Vlak daarvoor had de bemanning problemen met de navigatie gemeld. Er zijn tot nu toe wel wat brokstukken van het toestel gevonden, maar de Pakistanse regering wordt opgeroepen meer actie te ondernemen om de zware delen van de bodem te halen. Weer, het blijft overwegend droog, behalve in het zuidoosten en oosten kan een lokale regen- of onweersbui vallen. In de nacht koelt het af naar 17 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920, regiobreek.
5: Dit is Hubertine van der Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Pilhand. Op 2 juli heeft de gemeente Boekel de verordening Werk, Participatie, Inkomen en Schuldhulp gemeente Boekel 2026 officieel aangenomen. En dat betekent dat er nieuwe belangrijke regels zijn voor werk, inkomen en schuldhulpverlening. De nieuwe verordening moet zorgen dat er 1 overzichtelijke en duidelijke set regels is voor inwoners die te maken hebben met werk, inkomen of schuldhulp. De nieuwe regeling vervangt alle oudere regelingen. De Baverdestraat in Nieshout ondergaat een hele ingrijpende verandering. 16 oude woningen zijn inmiddels al gesloopt en binnenkort zullen er nog meer gesloopt worden. Woningstichting Wocom bouwt hier nieuwe sociale huurwoningen en appartementen, aangevuld met koopwoningen. De woningen zijn niet alleen mooi, maar ze bieden ook koelte in de zomer en warmte in de winter. Bovendien hebben ze ook minder last van wateroverlast. Een grote kadervlakte is er nu zichtbaar, maar in het najaar zullen de bouwers starten. Volgens de planning krijgen de nieuwe bewoners de sleutels nog voor het einde van 2027. De Zuid-Willemsvaart is veel meer dan een vaarroute. Het rechte kanaal is oorspronkelijk bedoeld voor grote schepen die vrachten als kolen, veevoer en containers vervoeren. Dat klinkt misschien niet echt als een vakantieplaatje, maar toch kunnen mensen in datzelfde kanaal hun plezier vinden. Waar meterslange vrachtschepen door het water razen, schieten ook kleine plezierjachten tussen het grote geweld door. Er zitten vissers langs de kade om een dobber in de gaten te houden en menig senior fietst langs het water. En zo zie je, letterlijk bij Omroep Peelhand, deze week hoeveel plezier de Zuid-Willemsvaart in de buurt van Den Dungen brengt. Van 1 tot met 4 augustus is er weer een kermis aan de Kerkstraat 24 in Boekel. De gemeente Boekel heeft hiervoor een vergunning verleend aan Kermis Smullen. De bezoekers kunnen zich tijdens deze 4 dagen verheugen op diverse attracties en activiteiten. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemerbakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
3: OSR 920 Regiobreek. OSR!
6: Auw! Dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
3: Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

Duitse duo, de Modern Talking en de Cherry Cherry Lady. Daarmee begonnen we in het laatste uur OSR in de middag op deze woensdag, de 15e juli. Tot aan 6 uur nog het allerbeste uit 6 decennia's. Zoals deze uit de film Into the Wild. En die verder schreef het en zong het. En het heet Guaranteed.

Neil Diamond en de Longfellow Serenade. En we hadden Eddie Vedder, de zanger van Pearl Jam, met Guaranteed uit de film Into the Wild. OSR 920 op de Wereld Jonge Talentendag. Ja, dat is het vandaag. Gwen Stefani,

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Vorig jaar hebben ambtenaren van het ministerie van Financiën geadviseerd de voorlopige afspraken met Tata Steel over verduurzaming niet te ondertekenen. In het Utrechtse Nieuwegein staan 3 huizen in brand. De huizen hebben een houtskalet en houten gevels en daarom verspreidt het vuur zich snel. Verschillende andere woningen in de directe omgeving zijn ontruimd. Rusland heeft gereageerd op de inzet van een multinationale troepenmacht in Oekraïne. Moskou is hierop tegen en vindt het onacceptabel. De zwarte dozen van de Boeing 737 van het Pakistanse K2 Airlines die vorige week maandag in de Arabische Zee stortte zijn nog altijd niet terecht. De lichamen van de 5 bemanningsleden

0: Leden zijn ook nog niet gevonden. Het weer, het blijft overwegend droog. Behalve in het zuidoosten en oosten kan een lokale regen- of onweersbui vallen. In de nacht koelt het af naar 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920.

uit de serie MTV Unplugged. Dat was er eentje uit 1992. Een oud succes van Eric Clapton. En het heette Layla. Hier is een Steve Miller Band op OSR. De Jet Airliner.

niet zo vreselijk moeilijk om de tekst van de plaat van buiten te leren. Het herhaalt zichzelf. We Just, dat was er een van Jerry Cotillo. Hij noemt zichzelf Moses, als hij maar een naam heeft. Common Limits hadden we daarvoor met We Don't Make the Wind Blow. En oudje van de Eagles, hier is Tequila Sunrise. It's another-

Nothing But Thieves en de nieuwe single Evolution. En op 15 en 16 januari in de Ziggo in Amsterdam. En beide concerten zijn compleet uitverkocht. En we hadden de Eagles daarvoor met Tequila Sunrise. En tot zover OSR in de middag. Straks na 6 uur dan start het programma De Avond Door met Tom Holland. Ik wens je nog een hele fijne avond en graag tot morgenmiddag. En tot slot hebben we nog Three Doors Down en de Kryptonite. Prettige avond.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Vorige week gingen er meer kinderen met krentenbaard naar de huisarts dan gebruikelijk. Volgens kenniscentrum Nivel kwamen er per 100.000 kinderen 74 met klachten en dat is meer dan in voorgaande jaren. Krentenbaard is een besmettelijke huidinfectie die vooral jonge kinderen treft. Warm en broeierig zomerweer zorgt ervoor dat de bacterie zich gemakkelijker kan verspreiden. Nivel ziet een samenhang met de recente hitte, maar geeft geen duidelijke oorzaak voor het toegenomen aantal kinderen met krentenbaard. Ambtenaren van Financiën wilden vorig jaar niet dat het kabinet de voorlopige verduurzamingsafspraken met Tata Steel zou tekenen. Ze waarschuwden voor een mogelijke subsidiefuik en voor hoge kosten als Tata uit Nederland vertrekt. Want volgens hen kan de staalfabriek later weer om overheidsgeld vragen als er eenmaal al belastinggeld ingestoken is. En Tata zou de afspraken gemakkelijk kunnen opzeggen als de CO2-heffing verandert. Het advies is nu openbaar geworden na een WOO-beroep. Het water van de Noordzee is uitzonderlijk warm. Voor de Zuid-Hollandse kust is een recordtemperatuur van 20,4 graden gemeten. Volgens het KNMI is dat de hoogste temperatuur ooit voor deze tijd van het jaar. Voor de Noordzee geldt sinds eind mei zelfs een hittegolf. Door een hoge drukgebied levert dat nu nog geen extra buien op, maar mogelijk wel in het najaar. De opwarming van het zeewater zorgt er ook voor dat zeedieren en vissen hun leefgebied verplaatsen. Vissen die van kouder water houden, zoals de haring, gaan noordelijker. En waterschap Hollandse Delta roept op om voorlopig geen brood aan de eenden te voeren. Door de warmte en droogte zit er minder zuurstof in het water, waardoor vissen kunnen sterven. Ook vraagt het waterschap om hondenpoep langs sloten op te ruimen en zuinig te zijn met vislokvoer. Want organisch afval verslechtert de waterkwaliteit verder. De afgelopen weken zijn er al op meerdere plekken in het land dode vissen aangetroffen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Baken op Omroep Peelrand. In de Dree van Adriksel heeft wethouder Monika Slaats namens de gemeente Labeek afscheid genomen van Annie Gerrits. Annie heeft samen met haar man Hans gedurende 36 jaar het beheer gevoerd over het multifunctionele gebouw. Al die jaren was het ontmoetingsplek voor verenigingen, sporters, bezoekers en inwoners. Hans overleed in december vorig jaar en Annie vond de tijd om te stoppen. Het beheer wordt nu overgenomen door de gemeente. Aan de bestaande afspraken en geplande activiteiten verandert er niets. Na de zomersluiting is de Dreef weer geopend vanaf 24 augustus. Tijdens de zomervakantie hebben de Labeekse huiskamers tot en met vrijdag 21 augustus aangepaste openingstijden. Om te voorkomen dat mensen voor een gesloten deur staan, heeft de gemeente een overzicht gemaakt. De huiskamer in Beek en Donk is op woensdag geopend van 9 tot 5. De huiskamer in Mariehout is op maandag open van 8:30 tot 4:30. De huiskamer in Lieshout is op dinsdag en donderdag geopend van 2 tot 5. En in augustus op dinsdag van 2 tot 11. De huiskamer in Adriksel is tijdens de zomervakantie gesloten. De Heuvelen Lieshout moet in de toekomst weer het dorpshart van Lieshout worden. Dat er de komende jaren rondom de heuvel nog veel gaat gebeuren, kan deze nog niet worden ingericht zoals men wil. Maar wat wel kan, dat wordt ook al verbeterd. Denk aan meer ruimte voor wandelaars en fietsers en plantenbakken als groene aankleding. Daarnaast blijft de heuvel dé plek voor evenementen. Er wordt gewerkt aan een ontwerp voor de tijdelijke herinrichting. Na de zomervakantie wordt deze voorgelegd aan mensen, ondernemers en organisaties rondom de heuvel. In het najaar willen ze met het werk gaan beginnen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
1: Tom Holland.

zo begonnen wij de woensdagavondaflevering van de avondtour. Dat waren de klanken van Dire Straits en The Buck. Goedenavond allemaal. En mocht je het avond zitten, smakelijk eten. We hebben weer een lekkere uurtje muziek voor je klaar. Met zometeen Cyril Meneers, Hang the Knife of the Jets en Stan the Gunman.

0: is nog een Suzy Quattro. We hadden de grote hit in de jaren 70. Dit was een paar jaar geleden, Cyril. En hun versie van Stumbling in. En daarvoor Hank the Knife and the Jets en Stan the Gunman. 1967, Buffalo Springfield, Expecting to Fly. Jarenlang die tune van Tineke, maar dit was die andere plaat. Die werd een hit, For What It's Worth van Buffalo Springfield.
1: There's so

zoeken nog Fornaciari van een aantal jaren terug. En daarvoor hadden wij Buffalo Springfield en For What It's Worth. We gaan zo meteen eens eventjes zoeken naar een eendagsvlieg. Een one-hit onder, maar voor het zover is hebben we nog de toekomstige nummer 1 op de hitparade staan. Klaarstaan voor je. Rutger van Maneveld, inderdaad. Want die gaat de nummer 1 behalen, hoor. Let op mijn woorden. Daarvoor Casey en Sunshine Band, die draaien we nu. En Give It Up.

Engels, Grieks. Het maakt er maar van, maar in ieder geval, het is de zomerrit van dit jaar. Rutger van Waardenveld met Zoele Zomernachten. Brengt ons wel onze eendagsvlieg, onze one-hit wonder. En dat is vandaag in de Franstalig Pret in 1971. Michel Lapeche en Pour un Flirt, nummer 3 in de top 40.

In ons Ramazotti begint van zijn mooie duet met Tina Turner. Dit was Pia Bella Corsa. Daarvoor hadden we Sherry Ann, de dame die onlangs nog meedeed met het perfecte plaatje. Dit was haar single, destijds debuutsingle, die heette Try My Love Again. Lulu en David Bowie, The Man Who Sold the World, was zometeen een radioplaat puur zang, namelijk Cupid's Inspiration.

dat maar een heel bescheiden hitje, maar dat is echt zo'n lekkere radioplaat om nu mee te beginnen. Cuban's Inspiration en Yesterday Has Gone voor Lou en het nummer van David Bowie, The Man Who Sold the World. Zometeen de nummer 1 hit, maar nu eerst de Bee Gees en More Than a Woman.

Volgende week had ik hem al aangekondigd, maar ja, de tijd was mij voor, dus toen werd hij niet meer gedraaid. Terrence van Damme, nu vanavond wel Wishing Well. Aan de voordeur nummer 1 is Shakira en Burna Boy met Die Die. Tijd voor nog twee laatste liedjes voor het nieuws van 7 uur. Amazulu draaien we nog Too Good To Be Forgotten. Hier zijn Last Ketchup en de Ketchup Song.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Zorgmedewerkers in Oost-Congo zijn opnieuw in staking gegaan tijdens de ebola-uitbraak omdat ze geen salaris krijgen. In de zwaar getroffen regio Ituri is ook de toegang tot een ziekenhuis geblokkeerd. Volgens Artsen zonder Grenzen groeit de ebola-uitbraak sneller dan de hulpverleners kunnen bijhouden. Er zijn inmiddels ruim 2000 besmettingen en meer dan 750 mensen overleden aan de virusvariant waar nog geen vaccin tegen is ontwikkeld. Nederland geeft 4 miljoen euro extra aan het bestrijden van ebola. Oekraïne wil eind dit jaar klaar zijn om zelf Patriot-raketten te kunnen produceren. President Zelensky zegt dat de technische capaciteit dan beschikbaar moet zijn. De Verenigde Staten hebben Oekraïne daarvoor onlangs toestemming gegeven. Die Patriot-raketten zijn belangrijk voor de verdediging tegen Russische luchtaanvallen. Maar volgens deskundigen duurt het nog ongeveer 2 jaar voordat de eerste raketten ook echt van de productielijn rollen. Tot die tijd houdt Rusland dus een luchtoverwicht. Vorige week gingen er meer kinderen met krentenbaard naar de huisarts dan gebruikelijk. Volgens kenniscentrum Nivel kwamen er per 100.000 kinderen 74 met klachten. En dat is meer dan in voorgaande jaren. Krentenbaard is een besmettelijke huidinfectie die vooral jonge kinderen treft. Warm en broeierig zomerweer zorgt ervoor dat de bacterie zich gemakkelijker kan verspreiden. Nivel ziet een samenhang met de recente hitte, maar geeft geen duidelijke oorzaak voor het toegenomen aantal kinderen met krentenbaard. En het water van de Noordzee is uitzonderlijk warm. Voor de Zuid-Hollandse kust is een recordtemperatuur van 20,4 graden gemeten. Volgens het KNMI is dat de hoogste temperatuur ooit voor deze tijd van het jaar. Voor de Noordzee geldt sinds eind mei zelfs een hittegolf. Door een hoge drukgebied levert dat nu nog geen extra buien op, maar mogelijk wel in het najaar. De opwarming van het zeewater zorgt er ook voor dat zeedieren en vissen hun leefgebied verplaatsen. Vissen die van kouder water houden, zoals de haring, gaan noordelijker. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Gemert-Bakel wil samen met de inwoners de leefomgeving vergroenen en het landschap versterken. Daarom kunnen de inwoners gratis bomen en struiken aanvragen om de gemeente nog groener en mooier te maken, maar vooral ook om de omgeving beter bestand te maken tegen het veranderende klimaat. Iedere inwoner kan maximaal 3 bomen aanvragen. Iedere grondeigenaar in het buitengebied kan daarnaast ook nog struiken aanvragen voor op het perceel. Dit kan via de gemeentelijke website. Er is een beperkt aantal bomen en struiken beschikbaar voor deze actie. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Deze zomer zijn in Gemert deelauto's te vinden op het vakantieplein Festijn op het Ridderplein. Een deelauto gebruik je wanneer je hem nodig hebt. Je deelt het voertuig met anderen en betaalt alleen voor het gebruik. In Gemert staan 5 deelauto's bestemd voor alle inwoners van de gemeente. Binnenkort komt er een 6e deelauto bij. Elke deelauto heeft een vaste parkeerplaats met een laadpaal. Er staan 2 auto's op het Ridderplein 1. 1 in de Aldebiezenstraat 31, 1 in de Pastoor Attendorenstraat 46 en 1 bij Cafetaria De Wijst. Inwoners uit Labeek die hun woning of bedrijf willen verbouwen of iets willen bouwen in hun tuin hebben mogelijk een vergunning nodig. Met vragen kan de gemeente gebeld worden of er kan een afspraak worden gemaakt. Hoe concreter de vraag, hoe gerichter aan meegekeken kan worden. Het gesprek is bedoeld als eerste verkenning. Voor een formele beoordeling of het besluit is meestal een conceptaanvraag, een vergunningsaanvraag of andere formele procedures nodig. Gemeente Labeek is deze manier van ondersteunen als proef gestart. Op basis van de ervaringen wordt bekeken hoe deze dienstverlening kan worden voortgezet. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

7 over de klok van 7 uur op deze woensdag. We hebben netjes de week weer de midden gezaagd en ik heet je van harte welkom. Dit is deel 2 van jouw avond door op OZ 920. Leuk dat je erbij bent.

Een van die leuke hits van The Real Thing, Can You Feel The Force, Bose 920. Even iets heel anders. Heb je een vliegtuigles? Doet in één keer jouw instructeur de deur open en springt naar beneden. En de laatste woorden van de instructeur zijn alleen maar van... Nou jongen, succes en zet hem netjes aan de grond. De instructeur is dood op de grond aangetroffen natuurlijk. En de jongen heeft het vliegtuig wel aan de grond gekregen. De reden waarom de man zo raar reageerde, ja, dat is natuurlijk gissen.

Een van zijn leuke nummers, Nick Lowe, I Love the Sound of Breaking Glass. Inmiddels 77 alweer en maakt nog steeds muziek wel heel anders dan wat je van hem gewend bent. Want hij is helemaal overgestapt op de jazz. En dat doet hij niet onverdienstelijk trouwens, joh, want als je de laatste cd's hoort, zijn die nog heel luisterbaar. Dus Benson Boone.

Bono van U2 had het nooit onder stoel of banken geschoven, maar was heel groot fan van B.B. King en wilde heel graag samen wat met hem doen. Nou, dat gebeurde in 1988, het album Rattle and Hum. En dit nummer werd trouwens een nummer 1 hit in Ierland. En een nummer 6 in de Britse hitlijsten. In Nederland deed nummer niet zo heel veel. Maar goed, wel leuk om

En met deze leuke van de Woebeds alweer de hoogste tijd om afscheid van te nemen voor deze woensdag. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12 natuurlijk voor de nacht begint met die leuke cd van de Rolling Stones. En kun je dan nog niet slapen, ook nog een mooie nachtprogrammering. En wat mij betreft, de morgen, dezelfde tijd, dezelfde zender. Tot dan. Bye.

0: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp precies 30 jaar geleden. Bij die ramp op vliegbasis Eindhoven met een Belgisch vliegtuig kwamen 34 van de 41 inzittenden om. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Dijsselbloem zijn spijt uit over de onduidelijkheid na de ramp. En hij noemde ook het spreekverbod dat hulpverleners destijds kregen opgelegd. Namens Defensie bood ook de commandant van de lucht- en ruimtestrijdkrachten excuses aan. Nederlandse huisartsen zijn een estafettestaking begonnen uit protest tegen de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. Iedere week sluit er minimaal één huisarts een praktijk een dag de deuren voor reguliere zorg. Volgens de huisartsen zijn de tarieven te laag en houden ze geen rekening met de werkdruk en de kosten. De beroepsverenigingen stappen ook weer naar de rechter. Tijdens de estafettestaking blijft de spoedzorg wel gewoon beschikbaar via de huisartsenpost en via alarmnummer 112. Duitsland heeft dit jaar al voor bijna 14 miljard euro aan wapenexport goedgekeurd. Dat is ruim 4 keer zoveel als in de eerste helft van vorig jaar. Het grootste deel gaat naar landen binnen de EU en de NAVO of naar andere bondgenoten. Oekraïne is de grootste afnemer van de Duitse wapens, gevolgd door de Verenigde Staten en Nederland. Ook Israël staat in de top 6 van landen die Duitse wapens mogen kopen. En een 25-jarige man is vrijgesproken van het plaatsen van vuurwerkbommen bij een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam. Volgens de rechter is er onvoldoende bewijs voor zijn betrokkenheid, ondanks de gevonden DNA-sporen van de man. Hij krijgt wel 8 maanden cel voor verboden wapenbezit. Een 14-jarige jongen werd eerder veroordeeld voor een andere poging tot een explosie bij dezelfde pizzaketen. Meerdere filialen van de pizzabakkers waren tijdelijk gesloten na de serie ontploffingen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Baker op Omroep Peelrand. Een veilige buurt is belangrijk. Daarom werkt de gemeente Labeek elke dag aan een veilige leefomgeving. Bijvoorbeeld met goede straatverlichting, een schone buurt en door overlast aan te pakken. Ook wordt op dit moment een geschikte plek gezocht voor een noodsteunpunt. De gemeente heeft een onderzoek uitgevoerd naar wat de inwoners belangrijk vinden voor een veilige buurt en hoe ze denken over een noodsteunpunt. Dit is gedaan via het inwonerspanel, waarbij ook inwoners die niet aangesloten zijn bij het panel de vragenlijst konden invullen. Resultaten van het onderzoek zijn te lezen op gemeentepanel.nl/Labeek. De eerste week van de zomervakantie is begonnen met prachtig weer. Veel mensen zoeken nu verkoeling in het water, maar kies dan wel voor een plek waar je veilig kunt zwemmen. Geadviseerd wordt om alleen te zwemmen op de daarvoor aangewezen en veilige locaties, omdat daar de waterkwaliteit en de fysieke veiligheid in de gaten wordt gehouden. Van bruggen of andere hoge plekken in het water springen lijkt misschien onschuldig, maar kan levensgevaarlijke situaties opleveren. Ook kan het een boete opleveren van 170 euro. Inwoners uit Labeek die hun woning of bedrijf willen verbouwen of iets willen bouwen in hun tuin, hebben mogelijk een vergunning nodig. Met vragen kan de gemeente gebeld worden of er kan een afspraak worden gemaakt. Hoe concreter de vraag, hoe gerichter aan meegekeken kan worden. Het gesprek is bedoeld als eerste verkenning. Voor een formele beoordeling of een besluit is meestal een conceptaanvraag, een vergunningsaanvraag of andere formele procedures nodig. Gemeente Labeek is deze manier van ondersteunen als proef gestart. Op basis van de ervaringen wordt bekeken hoe deze dienstverlening kan worden voortgezet. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. De avond door. Beetje Parcours.

Even lekker met een oude binnenkomen, dat is ook eens een keer leuk, hè? Rachel Sweet en Baby Baby. Alweer woensdagavond, dames en heren. Hakken de week weer even lekker door midden. OSR 920, goedenavond.

Lewis, Bleeding Love. Ah, lekker. Even wat romantiek op de woensdagavond. Ja, hey, dat is wel vaker natuurlijk. Het is wel warm, maar ach, wie weet. En daarvoor hadden we ook nog Trouble van Shampoo.

Die Bryan Adams, hè, die kan ook alles. Zelfs een cover van Doe zingen. Of was het nou andersom? Nee, was andersom natuurlijk. Het origineel was van deze man. Inderdaad, uit Canada hoorde je Bryan Adams en Heaven. En Kensington uit Nederland met Stay. Dan hadden we ook de Beatles nog met Michel. En dit is even wat anders. Baby Come Back, Player. Ja, daar zat die man uit de Bold and the Beautiful in dat bandje toen de tijd. Hè? Heel veel mensen weten dat nog. Inderdaad, hij speelde Rich, maar in deze band speelt hij gewoon gitaar.

0: Of Phil Fern en Galaxy, hoe heette die? Dancing Tide, inderdaad. De disco uit de jaren 80 bij OSR 920. En wij gaan eens kijken in de geschiedenisboekjes. In 1952 gebeurde het. Ik heb het over de 8-jarige Gladys Knight. Die wint op 15 juli 1952 Ted Max Original Amateur Hour TV Show. Oftewel, zij wordt daar de winnares van dat tv-programma. Dus op 8-jarige leeftijd al toen. Hey. Oh. Op 15 juli 1958 minder goed nieuws. Want dan komt Julia Lennon, de moeder van John Lennon, om het leven bij een verkeersongeval in Liverpool. Zij wordt overreden door een politieman die op weg naar huis is. Percy Sledge, die krijgt op 15 juli 1966 een gouden plaat voor zijn When a Man Loves a Woman. Deze single die staat dan vanaf 28 mei 1966 twee weken bovenaan in de Amerikaanse hitparade. En op 15 juli 1980 dan viert Linda Ronstadt haar 34ste verjaardag, maar maakt ook haar debuut als actrice. En dat doet ze in een Shakespeare Festival in Central Park in New York. De jarige van vandaag dus, inderdaad, Linda Ronstadt, Trevor Horn, Alicia Bridges en Tony Esposito.
1: Peter Boer.

En dat zo op een Noorderbeekse woensdagavond met BZB en de echte vrienden. Want wij zijn jouw vriendje op de radio natuurlijk. OSR 920, misschien wil jij ook wel vriendje van ons worden. Vriendje voor een tientje, dat kan natuurlijk ook. Kijk gewoon even op de website. En dat vind je allemaal terug op osr920.nl. Heb je vragen, mag je op de rode knop drukken. Kom je in contact met de studio. En alle mail wordt gelezen en beantwoord.

Later ook nog eens een keer opnieuw gedaan. Hè? Ja, er zijn meerdere uitvoeringen van deze Wham! Do Project and the King of My Castle. Ja, even kijken hoor. Maar ja, ik vraag me altijd af waarom ze dat einde dan zo raar hebben gemaakt. Hè? Ja, net of dat de microfoon in één keer kapot

Ja, deze doet het goed hoor, op de dansvloer. Muziek van Hookah & Soulthal en Jamaica. Bam Bam. Ja, ik zoek ook gewoon, als ik hem op de computer op moet zoeken, zoek gewoon Bam Bam. Dat is makkelijk, hè. Jamaica. Ja, goed, dat is ook niet zo heel ingewikkeld, maar op deze manier komt het helemaal goed. Wat nog meer goed komt, is zometeen, na het nieuws van 9 uur, Petro Leenders op het apparaat, Berend Koenders daar weer aan.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In de Iraanse hoofdstad Teheran is een groot propagandabord verschenen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump erop, liggend in een doodskist. Op het bord staat de dreigende boodschap: wij vermoorden Trump. Iran zegt wraak te willen nemen na de dood van opperste leider Ali Khamenei. Volgens een defensie-expert zijn de dreigementen vooral als propaganda bedoeld. Iran zegt voorlopig niet te willen onderhandelen met de VS en zich te richten op verdediging. Beide landen vallen elkaar aan. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp precies 30 jaar geleden. Bij die ramp op vliegbasis Eindhoven met een Belgisch vliegtuig kwamen 34 van de 41 inzittenden om. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Dijsselbloem zijn spijt uit over de onduidelijkheid na de ramp. En hij noemde ook het spreekverbod dat hulpverleners destijds kregen opgelegd. Namens Defensie bood ook de commandant van de lucht- en ruimtestrijdkrachten excuses aan. Nederlandse huisartsen zijn een estafettestaking begonnen uit protest tegen de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. Iedere week sluit er minimaal één huisarts een praktijk en dag de deuren voor reguliere zorg. Volgens de huisartsen zijn de tarieven te laag en houden ze geen rekening met de werkdruk en de kosten. De beroepsverenigingen stappen ook weer naar de rechter. Tijdens de estafettestaking blijft de spoedzorg wel gewoon beschikbaar via de huisartsenpost en via alarmnummer 112. En Argentijnse voetbalfans met nog openstaande alimentatieschulden komen mogelijk het stadion niet in waar rond deze tijd op het WK de wedstrijd tussen Argentinië en Engeland wordt gespeeld. De Argentijnse overheid deelt de gegevens van wanbetalers met de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Bij het scannen van een ticket kan de toegang worden geweigerd. De maatregel geldt in Argentinië al sinds maart en nu dus ook op het WK. Op de lijst staan ongeveer 13.000 mensen met onbetaalde alimentatie. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Baker op Omroep Peelrand. Tijdens de zomervakantie hebben de Labeekse huiskamers tot en met vrijdag 21 augustus aangepaste openingstijden. Om te voorkomen dat mensen voor een gesloten deur staan, heeft de gemeente een overzicht gemaakt. De huiskamer in Beek en Donk is op woensdag geopend van 9 tot 5. De huiskamer in Mariehout is op maandag open van 8:30 tot 4:30. De huiskamer in Lieshout is op dinsdag en donderdag geopend van 2 tot 5. En in augustus op dinsdag van 2 tot 11. De huiskamer in Adrichsel is tijdens de zomervakantie gesloten. De eerste week van de zomervakantie is begonnen met prachtig weer. Veel mensen zoeken nu verkoeling in het water, maar kies dan wel voor een plek waar je veilig kunt zwemmen. Geadviseerd wordt om alleen te zwemmen op de daarvoor aangewezen en veilige locaties, omdat daar de waterkwaliteit en de fysieke veiligheid in de gaten wordt gehouden. Van bruggen of andere hoge plekken in het water springen lijkt misschien onschuldig, maar kan levensgevaarlijke situaties opleveren. Ook kan het een boete opleveren van €170. Deze zomer zijn in Gemert deelauto's te vinden op het vakantieplein Festijn op het Ridderplein. Een deelauto gebruik je wanneer je hem nodig hebt. Je deelt het voertuig met anderen en betaalt alleen voor het gebruik. In Gemert staan 5 deelauto's bestemd voor alle inwoners van de gemeente. Binnenkort komt er een 6e deelauto bij. Elke deelauto heeft een vaste parkeerplaats met een laadpaal. Er staan 2 auto's op het Ridderplein 1. 1 in de Aldebiezenstraat 31, 1 in de Pastoor Attendorenstraat 46 en 1 bij Cafetaria De Wijst. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's. You, there ain't no place
4: for me to hide. You. Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
0: Petro Leenders.

Een van de beste zangeressen van Nederland op dit moment, Mel, samen met Vintage Future, Call My Name, zong zij voor ons. Die zijn de Four Tops.

0: Lisa Stanfield. All around the world, inderdaad. Ja, ik dacht de dagen misschien, maar misschien nog korter tegenwoordig. Hè. Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven, zong hij voor ons. En hier zijn de Cats. Wat een geweldige plaat. Like a Spanish song.
1: Like a

Fading Like a Flower, Every Time You Leave. Roxette op de radio en Barclay James Harvest met alle titels van de Beatles. Ja, inderdaad. Even een rustpuntje.

als er zo'n spin of iets op je rug zit, hè, of iets dergelijks, je eraf schudden, ja. Taylor Swift die zong erover. Jefferson Airplane, Somebody to Love, hier op OSN 920. Straks na 10 uur, voor de nacht begint op jouw radio. En hier is The Love Affair, The Everlasting Love. Graag tot morgen, dag.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Iran zegt zich niet langer aan een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten te houden. Volgens parlementsvoorzitter Ghalibaf kan Iran zich verdedigen tegen nieuwe Amerikaanse aanvallen. Hij zegt dat oorlog en onderhandelingen tegelijk mogelijk zijn. De spanningen tussen beide landen zijn opgelopen nadat Amerikaanse president Trump het akkoord als beëindigd beschouwde. Ook blijft er oneenigheid over het openstellen van de belangrijke straat van Hormuz. Frankrijk moet de komende jaren mogelijk 126 miljard euro besparen om de financiën op orde te krijgen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het Franse ministerie van Financiën. Zonder maatregelen loopt het begrotingstekort verder op en groeit ook de staatsschuld flink. Vooral hogere rentelasten en extra militaire uitgaven zorgen voor meer druk op de begroting. Volgens de onderzoekers moet Frankrijk vanaf volgend jaar al streng ingrijpen. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp precies 30 jaar geleden. Bij die ramp op vliegbasis Eindhoven met een Belgisch vliegtuig kwamen 34 van de 41 inzittenden om. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Dijsselbloem zijn spijt uit over de onduidelijkheid na de ramp. En hij noemde ook het spreekverbod dat hulpverleners destijds kregen opgelegd. Namens Defensie bood ook de commandant van de lucht- en ruimtestrijdkrachten excuses aan. En een proef met abortussen tussen 22 en 24 weken zorgt voor politieke verdeeldheid. Het ministerie zegt dat de bestaande zorg toegankelijker wordt gemaakt en dat de wet niet verandert. Voorstanders vinden dat vrouwen niet voor deze zorg naar het buitenland moeten hoeven. Maar tegenstanders, waaronder CDA, SGP en PVV, spreken van een verruiming van de abortuspraktijk. De proef wordt uitgevoerd bij onder meer het Amsterdamse ziekenhuis OLVG en richt zich op een kleine groep vrouwen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Baker op Omroep Peelrand. De Heuvelen Lieshout moet in de toekomst weer het dorpshart van Lieshout worden. Dat er de komende jaren rondom de heuvel nog veel gaat gebeuren, kan deze nog niet worden ingericht zoals men wil. Maar wat wel kan, dat wordt ook al verbeterd. Denk aan meer ruimte voor wandelaars en fietsers en plantenbakken als groene aankleding. Daarnaast blijft de heuvel dé plek voor evenementen. Er wordt gewerkt aan een ontwerp voor de tijdelijke herinrichting. Na de zomervakantie wordt deze voorgelegd aan mensen, ondernemers en organisaties rondom de heuvel. In het najaar willen ze met het werk gaan beginnen. Deze zomer zijn in Gemert deelauto's te vinden op het vakantieplein Festijn op het Ridderplein. Een deelauto gebruik je wanneer je hem nodig hebt. Je deelt het voertuig met anderen en betaalt alleen voor het gebruik. In Gemert staan 5 deelauto's bestemd voor alle inwoners van de gemeente. Binnenkort komt er een 6e deelauto bij. Elke deelauto heeft een vaste parkeerplaats met een laadpaal. Er staan 2 auto's op het Ridderplein 1, 1 in de Aldebiezenstraat 31, 1 in de Pastoor Attendorenstraat 46 en 1 bij Cafetaria De Wijst. De eerste week van de zomervakantie is begonnen met prachtig weer. Veel mensen zoeken nu verkoeling in het water, maar kies dan wel voor een plek waar je veilig kunt zwemmen. Geadviseerd wordt om alleen te zwemmen op de daarvoor aangewezen en veilige locaties, omdat daar de waterkwaliteit en de fysieke veiligheid in de gaten wordt gehouden. Van bruggen of andere hoge plekken in het water springen lijkt misschien onschuldig, maar kan levensgevaarlijke situaties opleveren. Ook kan het een boete opleveren van €170. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

Muziek van de Louis Lane. En we begonnen met Tony Christy Amarillo. Hey, welkom. Dit is Voor de Nacht Begint. Het is woensdagavond. En dan nu, Colin Blunstone. Hier is Andorra.

Robert van Hemert, de zandloopster. Nieuwe plaat is dat. Hey, we gaan albumtracks draaien, dat weet je. Als je net voor het eerst luistert. 3 per uur. En een daarvan is albumtrack van de week. Maar die gaan we over een klein kwartiertje draaien. Dit zijn de Moody Blues. Terug te vinden op het album This is the Moody Blues uit 1974. Hier is Tuesday Afternoon.

Richard Marx en Right Here Waiting. Want die scoorde een paar hits. En toen was hij naar de rand gewoon weer verdwenen. We gaan wat verder terug in de tijd. Doen we met Johnny Layton. Hier is Johnny, Remember Me.

0: Caution uit de discotheek van weleer Hide You. We gaan naar de albumtrack van de week. Rolling Stones, nieuw album, Foreign Tongues. Veel over geschreven, veel over gezegd. En ja, nu heb je de kans om eens een nummer te beluisteren. Jealous Lover gaan we nu draaien.
1: Album van de week.

Ik vind het wel jammer dat ze een beetje gestopt is met het maken van dit soort muziek. Een beetje jaren 50 met toch een sausje van modern. Carol Elmore en Liquid Lunch. En dan nu, 21 Pilots. Hier is de Drag Pad.

Vinden we dan een Nederlandstalige klassieker, dan word je vrolijk. Ik tenminste wel. De Kast met Raak. Hey, die albumtracks, ja, soms is het een beetje blues, soms is het een beetje rock, soms is het een beetje pop en soms is het een beetje jazzy, zoals dit bijvoorbeeld. Harry Musquet, inderdaad, die man uit Grollo. Hier is Brother Blues van het album Blues Songs 2001. Een verzamelaar met allemaal dit type muziek. Heerlijk.

Diane en de Belmonts, zo waren het eigenlijk. Tegenwoordig staat er gewoon bij ons op de computer Diane. Maakt niet uit, het liedje is hetzelfde. The Wanderer, hoor je hier. Hey, we gaan naar het nieuws. Regio Breek dus en de radio nieuws.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Europese Unie houdt het prijsplafond voor Russische olie voorlopig op $44 per vat. De lidstaten willen voorkomen dat Rusland meer inkomsten krijgt door de gestegen olieprijzen. Het huidige plafond blijft nog een week gelden, terwijl de EU-landen onderhandelen over nieuwe sancties. Het prijsplafond werd eind 2022 ingevoerd om de Russische inkomsten uit olie te beperken. Rusland probeert die maatregel deels te omzeilen met een zogenoemde schaduwvloot van honderden schepen. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt, terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de vijfde wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. Iran zegt zich niet langer aan een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten te houden. Volgens parlementsvoorzitter Ghalibaf kan Iran zich verdedigen tegen nieuwe Amerikaanse aanvallen. Hij zegt dat oorlog en onderhandelingen tegelijk mogelijk zijn. De spanningen tussen beide landen zijn opgelopen nadat Amerikaanse president Trump het akkoord als beëindigd beschouwde. Ook blijft er oneenigheid over het openstellen van de belangrijke straat van Hormuz. En een proef met abortussen tussen 22 en 24 weken zorgt voor politieke verdeeldheid. Het ministerie zegt dat de bestaande zorg toegankelijker wordt gemaakt en dat de wet niet verandert. Voorstanders vinden dat vrouwen niet voor deze zorg naar het buitenland moeten hoeven. Maar tegenstanders, waaronder CDA, SGP en PVV, spreken van een verruiming van de abortuspraktijk. De proef wordt uitgevoerd bij onder meer het Amsterdamse ziekenhuis OLVG en richt zich op een kleine groep vrouwen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Baker op Omroep Peelrand. Inwoners uit Labeek die hun woning of bedrijf willen verbouwen of iets willen bouwen in hun tuin hebben mogelijk een vergunning nodig. Met vragen kan de gemeente gebeld worden of er kan een afspraak worden gemaakt. Hoe concreter de vraag, hoe gerichter aan meegekeken kan worden. Het gesprek is bedoeld als eerste verkenning. Voor een formele beoordeling of het besluit is meestal een conceptaanvraag, een vergunningsaanvraag of andere formele procedures nodig. Gemeente Labeek is deze manier van ondersteunen als proef gestart. Op basis van de ervaringen wordt bekeken hoe deze dienstverlening kan worden voortgezet. Deze zomer zijn in Gemert deelauto's te vinden op het vakantieplein Festijn op het Ridderplein. Een deelauto gebruik je wanneer je hem nodig hebt. Je deelt het voertuig met anderen en betaalt alleen voor het gebruik. In Gemert staan 5 deelauto's bestemd voor alle inwoners van de gemeente. Binnenkort komt er een 6e deelauto bij. Elke deelauto heeft een vaste parkeerplaats met een laadpaal. Er staan 2 auto's op het Ridderplein 1, 1 in de Aldebiezenstraat 31, 1 in de Pastoor Attendorenstraat 46 en 1 bij Cafetaria De Wijst. In de Dreven aan de Rixel heeft wethouder Monika Slaats namens de gemeente Labeek afscheid genomen van Annie Gerrits. Annie heeft samen met haar man Hans gedurende 36 jaar het beheer gevoerd over het multifunctionele gebouw. Al die jaren was het ontmoetingsplek voor verenigingen, sporters, bezoekers en inwoners. Hans overleed in december vorig jaar en Annie vond de tijd om te stoppen. Het beheer wordt nu overgenomen door de gemeente. Aan de bestaande afspraken en geplande activiteiten verandert er niets. Na de zomersluiting is de Dreef weer geopend vanaf 24 augustus. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Voor de nacht begint.
4: Berend Koenders.

Het was destijds de opvolger van Give Up Your Guns. Dat was natuurlijk een knijter van de net. Maar deze die scoorde ook nog dikke in Nederland. The Boys en Timothy. Deel 2 van deze radioshow. Voor de nacht begint. Mijn naam is Berend Koenders. Ik draai je de hits uit heden en verleden. En wat dingen die op albums staan. Albumtracks. Zeker 3. Goed, dit duurt in ieder geval nog. Eerst Mojo en Lady.

Muziek vanaf het uit de Sjaalt en Spring, Summer, Winter en Fall. Hey, zullen we nog eens een albumtrek doen? Randy Crawford. Hetzelfde oude liedje. The same old story. De zaken staat erachter. The same old song. Best of album. Mooi album is dat. We hebben meer dingen van gedraaid in dit radioprogramma. Het album stamt uit 1996.

muziek van Morgan Wallen en Post Malone. I ain't coming back. Oké, dat noteren we dat hij niet meer terugkomt. Ja. Daar zal ze reden wel voor hebben. Eddie Grant, hier is Electric Avenue.

zeelerig. Een glas of champagne. Soms heb je van die albums. Dan kijk ik die aan. Dat zal wel, hè? Het zal wel. Dit album heet Hormonen op Hol, volume 2. 40 Nederpopklassiekers op een cd'tje, 2004. Hier is het bandje Amsterdam. Heel erg mooi. Julie, come back.

Shakira, een van de topdames van de wereld. Underneath Your Clothes was dat. Oké. Okay. Andere dames dan? Pointer Sisters. I'm so excited. Nou ja, waar ze van opgewonden raken, dat is niet duidelijk in het liedje, want daar heb ik al eens een keer goed naar gespeurd. Het is gewoon een heerlijke disco-knijter uit het ver verleden.

Lisa Louie en Promises, Promises. Soms heb je van die liedjes, hè, die blijven in je hoofd hangen. Ook al is het uit een ver verleden. Voor mij in ieder geval bijzondere herinnering. Clapton.

En na deze Dinah Washington Mad About The Boy kan ik u mededelen dat deze show voorbij is voor vandaag. Goed nieuws. Morgen zijn we er weer tussen 10 en middernacht. Ik wens je een fijne nachtrust en graag tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang. En daardoor hoeft er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de vijfde wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Baker op Omroep Peelrand. In de Dree van Adriaanskerk heeft wethouder Monika Slaats namens de gemeente Labeek afscheid genomen van Annie Gerrits. Annie heeft samen met haar man Hans gedurende 36 jaar het beheer gevoerd over het multifunctionele gebouw. Al die jaren was het ontmoetingsplek voor verenigingen, sporters, bezoekers en inwoners. Hans overleed in december vorig jaar en Annie vond de tijd om te stoppen. Het beheer wordt nu overgenomen door de gemeente. Aan de bestaande afspraken en geplande activiteiten verandert er niets. Na de zomersluiting is de Dreef weer geopend vanaf 24 augustus. De Heuvelen Lieshout moet in de toekomst weer het dorpshart van Lieshout worden. Omdat er de komende jaren rondom de heuvel nog veel gaat gebeuren, kan deze nog niet worden ingericht zoals men wil. Maar wat wel kan, dat wordt ook al verbeterd. Denk aan meer ruimte voor wandelaars en fietsers en plantenbakken als groene aankleding. Daarnaast blijft de heuvel dé plek voor evenementen. Er wordt gewerkt aan een ontwerp voor de tijdelijke herinrichting. Na de zomervakantie wordt deze voorgelegd aan mensen, ondernemers en organisaties rondom de heuvel. In het najaar willen ze met het werk gaan beginnen. De eerste week van de zomervakantie is begonnen met prachtig weer. Veel mensen zoeken nu verkoeling in het water, maar kies dan wel voor een plek waar je veilig kunt zwemmen. Geadviseerd wordt om alleen te zwemmen op de daarvoor aangewezen en veilige locaties, omdat daar de waterkwaliteit en de fysieke veiligheid in de gaten wordt gehouden. Van bruggen of andere hoge plekken in het water springen lijkt misschien onschuldig, maar kan levensgevaarlijke situaties opleveren. Ook kan het een boete opleveren van €170. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

december op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjes kat, want hij heeft last van muizenissen die nesten maken in zijn baard. Maar die laat hem altijd mooi fluiten,

0: misunderstood.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang. En daardoor hoeft er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel- en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de vijfde wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemert Baker op Omroep Peelrand. In de Dreef en Adriksel heeft wethouder Monika Slaats namens de gemeente Laabeek afscheid genomen van Annie Gerrits. Annie heeft samen met haar man Hans gedurende 36 jaar het beheer gevoerd over het multifunctionele gebouw. Al die jaren was het ontmoetingsplek voor verenigingen, sporters, bezoekers en inwoners. Hans overleed in december vorig jaar en Annie vond het tijd om te stoppen. Het beheer wordt nu overgenomen door de gemeente. Aan de bestaande afspraken en geplande activiteiten verandert er niets. Na de zomersluiting is de Dreef weer geopend vanaf 24 augustus. Tijdens de zomervakantie hebben de Laabeekse huiskamers tot en met vrijdag 21 augustus aangepaste openingstijden. Om te voorkomen dat mensen voor een gesloten deur staan, heeft de gemeente een overzicht gemaakt. De huiskamer in Beek en Donk is op woensdag geopend van 9 tot 5. De huiskamer in Mariehout is op maandag open van 8:30 tot 4:30. De huiskamer in Lieshout is op dinsdag en donderdag geopend van 2 tot 5. En in augustus op dinsdag van 2 tot 11. De huiskamer in Adriksel is tijdens de zomervakantie gesloten. De eerste week van de zomervakantie is begonnen met prachtig weer. Veel mensen zoeken nu verkoeling in het water, maar kies dan wel voor een plek waar je veilig kunt zwemmen. Geadviseerd wordt om alleen te zwemmen op de daarvoor aangewezen en veilige locaties, omdat daar de waterkwaliteit en de fysieke veiligheid in de gaten wordt gehouden. Van bruggen of andere hoge plekken in het water springen lijkt misschien onschuldig, maar kan levensgevaarlijke situaties opleveren. Ook kan het een boete opleveren van €170. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. That's the power of love. Zero's. Without you, there ain't no place for
5: me to hide. Without you. Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang. En daardoor hoeft er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de 5e wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een